0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talbo.
2: Elton John binged 3 dagen cocaïne, kocht dan een souvenirtje waar een schip en 2 helikopters voor nodig waren om het bij hem thuis te krijgen. En wacht tot je hoort wat hij heeft gekocht. Zijn souvenirtje komt eraan na Belinda Carlisle en George Michael. Nostalgie.

0: avond. Wat de artiesten achter hun grootste hits allemaal uitspoken, dat hoor je hier elke dag bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de jaren 70 leefde Elton John op een tempo dat zelfs voor rocksterren behoorlijk stevig was. Na een dagenlange cocaïnebinge in Australië zag hij een oude Melbourne-tram. De meeste mensen die nemen gewoon een fotootje, maar Elton John, die kocht hem. Impulsief, niet als souveniertje voor op de schoorsteen, nee. Elton wilde de tram bij zijn villa in Engeland. Dus werd het gevaarte duizenden kilometers over zee verscheept. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Om de tram uiteindelijk op zijn bestemming te krijgen, waren speciale transporten en twee zware helikopters nodig. Jaren later gaf Elton John zelf toe dat hij in die periode zo wel eens dingetjes kocht zonder er echt goed over na te denken. En blijkbaar hoorde daar een complete tram bij. De meeste mensen die komen na een wild nachtje thuis met spijt. Elton John die kwam thuis met een tram.

Vanaf je die piano-intro hoort, ja, dan gaat het volume automatisch wat hoger. Dat weet ik zeker, want Hold the Line van Toto komt eraan. En dan een cassetje zonder naam, een platenbaas die hem in zijn limousine afspeelde. Maar de zangeres was ondertussen al spoorloos verdwenen. En die zangeres, dat was Mariah Carey. Hoe dat afloopt, dat hoor je straks.

0: Straks gaan we terug naar de tijd van de videoclips waar je naar bleef kijken. Met ABC en When Smokey Sings.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Mariah Carey is de dochter van Patricia Carey. En dat is een New Yorkse zangeres met een bereik van 4 octaven. Maar dochtertje lief ging daar nog een stapje over. 5 octaven. Toch was het geen garantie op succes. Ze begon als achtergrondzangeres onder meer bij Brenda K. Starr. Op een avond kreeg ze de kans. Platenbaas Tommy Mottola stapte in zijn limousine toen Mariah hem nog snel een cassette in de hand drukte. Geen naam, geen telefoonnummer, alleen muziek. Hij liet de tape spelen in zijn auto en na 1 nummer gaf hij zijn chauffeur bevel om meteen terug te rijden. Alleen Mariah, ja, die was al lang verdwenen. Een paar dagen later belde ze zelf

af naar de platenmaatschappij om eens te horen. En daar herkende ze meteen haar stem. Nog diezelfde week lag er een contract klaar. Het begin van een carrière die haar tot best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden maakte. En ironisch genoeg ook leidde tot haar huwelijk met diezelfde Tommy Mottola. Van cassette zonder naam naar wereldster. Dat was het begin van Mariah Carey.

komt eraan bij Nostalgie, Stromae en ook de New Kids on the Block. En dan een nummer dat eigenlijk voor Meat Love bedoeld was, met een mysterieuze stem die alleen maar Turnaround fluistert. Straks hoor je het verhaal achter Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart in Top 3000 Heroes.

0: klaar voor om jou een goede morgen te bezorgen. En ze wandelen naast jou op dat laatste stukje richting zomervakantie.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: In 1983 besloot Bonnie Tyler dat het tijd was voor een nieuwe ploeg. En ze klopte aan bij Jim Steinman, de man achter de grote Meat Loaf hits. En kreeg er meteen ook enkele muzikanten van Bruce Springsteen's E Street Band bij. Het nummer Total Eclipse of the Heart was eigenlijk geschreven voor Meat Loaf. Alleen vond zijn platenfirma dat hij beter zijn eigen nummers bracht, vooral om financiële redenen. En dus ging de song naar Bonnie Tyler. Goede keuze, want wereldsucces tot gevolg. Wat de meeste mensen niet weten, die fluisterstem die steeds Turn Around Bright Eyes zingt, komt van Rory Dodds. En dat is een sessiezanger die ook op platen van Barbara Streisand, Celine Dion en Lou Reed te horen was. En net toen iedereen dacht dat Bonnie met pensioen was, hernam ze het nummer in 2004. Dit keer in duet met de Franse zangeres Karine Anton. Het werd opnieuw een monsterhit. 10 weken nummer 1 in Frankrijk. Meer dan 2 miljoen verkochte singles. Meat Loaf, die zei nee. Bonnie zei ja. En de rest van de wereld zingt nog altijd mee.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Nostalgie. Een heel erg goedemorgen. 2 voor 6 nieuws krijg je van Frankje Caljon. En Frankje, de buitenschoolse opvang liever, die wordt tot 2 keer duurder. Oh, dan moet je de juiste micro openzetten, ja, natuurlijk.
3: Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken, maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. De nieuwe hervorming komt er op initiatief van steden en gemeenten, maar daar betalen ouders dus wel een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij wilde met vrienden zwemmen voor wat verkoeling, maar hij raakte in de problemen. Hulpdiensten konden hem uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht raakte de man in moeilijkheden door draaikolken in het water. Het onderzoek loopt nog. In Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de 2 zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodentol opgelopen tot 1450 en ook meer dan 4000 mensen raakten gewond. Meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. De VS zette intussen extra militairen in en Europese landen sturen hulpmiddelen en reddingswerkers. Ook ons land besliste om het PFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko.
1: Nostalgie weer.
3: Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomersweer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, vanaf het westen meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
2: Eindelijk, ik zou het over de daken willen schreeuwen, maar het is een beetje normaal qua temperatuur buiten. En daar gaan we van genieten, hoor. De grootste hits, die doen we samen met een soort dansje in de frisse vanmorgen. We are music. Ook al begonnen aan je week, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Jasmin en Porselein binnenkort dus in een musical. Dat was het nieuws van vorige week. De mensen werken aan een musical. Met die muziek, die prachtige muziek van Jasmin. Waaronder dus deze Porselein. Goedemorgen.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, alweer maandag, nieuwe week. En Sander, onze laatste week van het eerste seizoen, zeg.
0: Dat klopt, het eerste jaar, het eerste seizoen Sta op met Veronique de Kok zit er bijna op.
2: Oh, hoe snel is dat gegaan, joh.
0: Als je nu terugkijkt op dat eerste seizoen, dat eerste jaar radio, hoe kijk je daarop terug?
2: Als een echte rollercoaster. Maar een leuke rollercoaster, zo plezant. Ik zit precies op de kermis zo.
0: Niet eentje waar je misselijk uitkomt.
2: Ja, af en toe, als ik met u te lang in de studio zit, dan gebeurt dat wel eens. Maar... mopje, hè, Sander?
0: Ja,
2: mopje, Sander. Nee. Oh, maar ook in onze app vinden ze het allemaal heel leuk nog, ze.
0: Ja, Mirjam uit Hamme, die stuurt al goedemorgen, Veronique en Sander. Ook ik ben al uit bed. Ik mag straks om 7:45 voor de laatste keer dit schooljaar mijn twee kleinkindjes naar school doen. Daarna 2 maanden vakantie voor hen. Valerie de Klerk, die vraagt zich al af wanneer dat we met verlof gaan, want ze mist ons al wel vanaf volgende week. Valerie zal je ons 5 weekjes moeten missen. En Dominique Verheijlen, die stuurt ook al goedemorgen. Klaar voor een nieuwe week met hopelijk wat normalere temperaturen. Wel, Dominique, vandaag was het alvast heerlijk fris toen ik buiten kwam. Dus ja, voor mij is die ochtend al goed begonnen. En zometeen is jouw ochtend waarschijnlijk nog wat beter begonnen met dat fantastische verhaal van Veronique de Kok. Natuurlijk, biecht ze of liegt ze zometeen. En Vero, waar gaat het over gaan?
2: Ik had mijn misbellige lint ooit bijna aan de kringloopwinkel geschonken, stel je voor, zich.
0: Als een soort goede doelenactie?
2: Nee, per ongeluk zo.
0: Hoe is dat gebeurd? Ja. Dat komen we zo meteen te weten.

0: Taser Sledge en We Are Family uit 1979. Zometeen gaan we een tripje maken naar jouw hart met Soul Sister. En Katy Perry, die hoorde je niet op Werchter Boutique, maar zometeen wel hier bij Nostalgie.
1: Wiegt ze of liegt ze?
0: Maar eerst natuurlijk dat verhaal, iets over een misselint.
2: Vorig jaar, rond deze periode ongeveer, was het tijd om bij ons thuis zoiets voor iets anders plaats te maken. Af en toe moet dat eens gebeuren, en zo'n soort van grote schoonmaak. Ik weet niet wat jij er af en toe doet. Maar...
0: dat je zo al de kasten een keer en alle
2: goed uitkuisen, brol weg.
0: Ja,
2: voilà.
0: Ik snap
2: dus
0: het.
2: Onze zolder die stond letterlijk vol met dozen, met rommel, met herinneringen, met prullen. Eigenlijk, met andere woorden, dingen die je niet meer nodig hebt. Hè. In mijn geval ook heel veel kleren. Dus ik probeer één keer per jaar zo te kijken wat er weg kan. Ik begon vol goede moed, uiteraard, hè, as always. Ik had echt de vibe te pakken. Ik zeg, oké, dat moet weg, dat hou ik, dat moet weg, dat moet ik houden. Zo, dat soort dingen. Dus veel uit papier verdwenen ook, op de stapel van wat hij weg mocht. Een hoop oude kleren, allee, oud, zwart, hè, die ik niet meer droeg. Klaar om een tweede leven te geven aan de kringloopwinkel. Dus ook de kinderen, die deden hun duit in het zakje. En aan een hele namiddag zo opruimen, de auto volgeladen, al die dozen erin. Ik denk, ik ga die spullen gewoon deponeren. En terwijl ik was aan het genieten van zo'n verfrissend drankje, wou onze Maxou toch nog eens in een doos rommelen, die eigenlijk al klaar stond om weg te doen.
0: Ja, ik ken dat wel. Van, oh, mama, mag ik nog eens kijken?
2: Mag ik nog eens even zien? Misschien haal ik er nog iets uit. En wat haalt je daaruit? Mijn mislint van 31 jaar geleden.
0: Jij had dus geen flauw idee meer waar dat wel lag.
2: En je denkt, oh my god, ik ben helemaal in overdrive. Ik had dus niks gescheeld of ik was dat dus kwijt. Hè? Eindstand, ik heb dus al die dozen toch nog eens even extra gecontroleerd op van die verborgen pareltjes.
0: Wat echt denk je? Waar. Heeft Veronique de Kok ooit haar misselint bijna in de kringloopwinkel gedeponeerd? Stel je voor dat je zo in de kringloopwinkel van Braschaat staat en dat je daar een misselint ziet hangen. Wat denk je? Biegt ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie.
2: Zou dat geld waard zijn?
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
7: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
10: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
11: Sta op met Veronique de Kok.
12: Alright, ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt...

0: Ze zat al in de hair en make-up toen ze te horen kreeg dat haar optreden op Echter Moet Ik Niet ging doorgaan. Katy Perry met Fireworks. Zometeen die Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Maar eerst moeten we nog op onderzoek gaan. Want elke ochtend rond ongeveer 6:55 stel ik de vraag: biecht ze of liegt ze? Vertelt Veronique de Kok de waarheid of vertelt ze een leugentje? Om best wil daarnet een verhaal dat ons Veronique blijkbaar ooit haar missen lint van Miss België bijna aan de kringloopwinkel zou geschonken hebben. Suzie die laat weten dat ze denkt dat het waar is, maar Jos die gelooft er dan weer niks van, want ze zegt, ons Vero gaat dat lint nooit op zolder leggen. Britt denkt dat ze liegt, maar Elias uit Antwerpen die zegt dan weer, ja, het zou mij ook wel kunnen overkomen. Dus ik denk dat het waar is. Ja, er is maar één iemand die het ons kan vertellen, hè.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Dit verhaal is gelukkig nooit gebeurd. Nog nooit voorgaat en ik hoop effectief dat ik het lint nooit kwijtraak. Want dat is toch wel echt een nostalgie, hè?
0: Dat is pure nostalgie. Ik dacht het al, hoor, mannetjes, dat dat niet kon. Jij weet perfect waar dat ligt.
2: Uiteraard.
0: Ik ben daar zeker van. Allee, maar mannen, het zou wel een mooie verborgen parel geweest
2: zijn. Toch?

0: Vanessa Paradis, Be My Baby uit 1992. Ze meteen een tripje naar ons Roxanne met de Police. Maar eerst kijken we nog even terug op het weekend. Want Veronique, wij waren samen op het Life is Life Festival.
1: We hebben van alles gedaan van het weekend. Hè? We zijn vrijdagavond al gaan eten samen. Tot zwaar in de nacht.
0: Tot zwaar in de nacht.
1: Geef het maar toe.
0: Dan zaterdag niet tot zwaar in de nacht op het Life is Life Festival.
1: Ja, dat klopt. Maar het was ook wel heel plezant. Hè?
0: Was heel plezant.
1: En ook wel heel de namiddag.
0: Heel de namiddag. Er was wel wat stress en paniek, want de storm was op komst.
1: Ja.
0: Ik denk dat Life is Life het enige festival is...
1: Dat is doorgegaan.
0: Dat is doorgegaan. Robbie Williams, het was wel fantastisch.
1: Ja, het was above expectations, mag ik toch wel zeggen.
0: De Sugar Babes heb je ook enorm van genoten, toch?
1: Ja, ik vond die muziek wel heel leuk, maar ik had zo de indruk dat ze daar een beetje tegen hun zin stonden.
0: Ja, die waren misschien ook heel bang voor de storm die eraan kwam.
1: Maar dat weet ik niet, zo leek het niet.
0: Die waren aan het denken, heb ik thuis mijn ramen toegedaan?
1: Ja,
0: waren die aan het denken.
1: Die waren niet aanwezig.
0: Het Life is Life Festival, dat was dus het enige festival dat is doorgegaan. Want Werchter Boutique, Paradise City, Couleur Café, allemaal festivals die de deuren hebben moeten sluiten.
1: Goh.
0: Maar hoe doe je dat dan als organisatie? En wat doe je dan als je jouw favoriete artiest net gemist hebt? We hebben het er zo meteen over, na de Police en Anesthesia.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
6: Ford.
7: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: Het is allemaal op anesthesia. She's out of love uit 2000. Zometeen Spandau Ballet met True. Maar eerst moeten we nog even naar dit weekend.
1: Ja, die festivalzomer is nu echt wel begonnen. Hè? Maar het viel afgelopen weekend dan toch wel grotendeels in het water. En dat door code oranje voor onweer. Eerst werd Werchter Boutique stilgelegd. Daarna volgde Paradise City en Cooler Café. In Werchter stond zelfs headliner Katy Perry al klaar achter het podium. Maar ze kwam dus niet meer opdagen. Hè? Duizenden fans die moesten teleurgesteld terug naar huis keren.
0: Ja, ze zat blijkbaar jammer, in de hair en make-up terwijl ze het hoorde. Heb je die foto van haar gezien op Instagram?
1: Ah, oh, nee.
0: Ze was een sigaretje aan het roken op de tarmac in Brussels Airport.
1: Oh, nee.
0: En daar die foto had ze gepost. Ondertussen is Cookie trouwens, Cookie de Kok, Veronica aan het aanvallen.
1: Ja, ik heb al één schoen kwijt.
0: Ja, voilà. Maar bon, terug naar dat weekend dus. Die festivals die werden allemaal massaal afgelast.
1: Ja, dat is echt jammer, hè. En nu natuurlijk de vraag, want je hoort onze jingle natuurlijk, hè, de tafel van onze Sander en Vero. Moeten festivalgangers nu een terugbetaling krijgen voor hun ticket als het wordt afgelast door een code oranje?
0: Ja, want veel mensen denken, wat met mijn ticket? Het geld dat op mijn polsbandje stond voor eten en drinken.
1: Eten en drinken, ja.
0: Ik heb natuurlijk een bepaalde headliner niet gezien. Moeilijk.
1: Ja, wat meestal net de reden is om zo'n ticket te boeken natuurlijk, hè, die dat, grote namen.
0: En dat zijn geen goedkope tickets. Hè. We spreken over tickets van meer dan 100 euro.
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, vind ik.
0: Wat vind jij? Moeten de festivalgangers een terugbetaling krijgen door de afgelastingen, door het noodweer? Ja of nee? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En onze mening, die komt u te weten na 7 uur.

0: Dat is toch een schoonmadame vroeger.
1: Ja, prachtig. Ik moet ondertussen heel hard lachen, want als je meekijkt via Play, dan kan je, er loopt hier een filmpje over het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ja, dat Sean en ik hebben opgenomen met een postkaartje, dat we reizen weggeven.
1: En het is ook samen met Borotalco, leuk merk van deo's. Maar Veronique de Kok kan dan niet Duits spreken. Borotokalk.
0: Ja, dat klonk zo heel exotisch, heel Italiaans al zo.
1: Ik ben hier te moe voor.
0: Och jongen, nog een weekje volhouden.
1: Borotokalko. Borotokalko.
0: Ja, het is goed.
1: Alio
0: kijk,
1: olio.
0: Kijk eens, leuke beelden.
1: Pasta carbonara.
0: Och jongen.
1: Je kan altijd meekijken via Play. En weet je trouwens, dat je met die nostalgie hebt, dan heb je ons altijd bij de hand. Hè, want eind van de week zijn we er niet meer.
0: Zijn we er niet meer? Ja, jij misschien niet. Ik ga gewoon op vakantie, mannetjes.
1: En ik bedoel,
0: weet niet wat jij allemaal gaat
1: als
0: doen.
1: Als je dan de nostalgie hebt download, dan kan je ons altijd meenemen. Nostalgie, het grote nostalgie-reisbureau.
0: Dan kan je reizen winnen.
1: Ja, voilà. Dus download even die nostalgie-app. Zometeen, na 7 uur ook nog een ja-nee-vraag.
0: Ik zou gewoon zwijgen,
1: OMD laten doen.

0: welke vakantie je ook kiest, dankzij Touring vertrek je helemaal gerust.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
3: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
2: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
3: Oké. Okay.
2: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energierebellie.
4: Camping of glamping? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
5: Goedemorgen, het is 6:53. Hier is het nieuws met Vrouwtje Kajon. Ja, Vrouwtje, de buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder.
6: Ja, vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken. Maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. De nieuwe hervorming komt er op initiatief van de steden en gemeenten. Maar daar betalen ouders dus wel een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In het Jubelpark in Brussel was het gisteravond groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur had meer dan 8500 mensen uitgenodigd om de mijlpaal te vieren. Het was een typisch Amerikaanse ervaring met cheerleaders, line dancing, echt Amerikaans eten en een drone- en vuurwerkshow. Ook onze premier De Wever was erbij. Hij gaf zelfs een toespraak waarin hij de sterke band tussen ons land en de VS benadrukte. Ons land gaf als geschenk ook een kristallen vaas. In Venezuela hebben reddingswerkers het afgelopen weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald, na de 2 zware aardbevingen vorige week. Intussen is de dodental opgelopen tot 1450 en meer dan 50.000 mensen zijn nog vermist. Europese landen sturen intussen hulpmiddelen en reddingswerkers en ook ons land besliste om het BIFAS-team te sturen naar het getroffen gebied. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finale met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en beslist de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko.
7: Ik wil nog even terug, Frankje, naar het nieuwsbericht over de verjaardag van de Verenigde Staten daar in Brussel. Ons land gaf als cadeau een kristallen vaas.
5: Ja, wij zijn toch bekend voor Val Saint-Lambert?
8: Ja, dat is toch zo?
5: Pas op, lach niet. Toen ik Miss World meedeed, dan kreeg ik van ons comité ook een kristallen vaas mee.
8: Ah, kijk.
5: Dat is dat België blijkbaar bekend voor.
7: Maar wie mag die vaas dan hebben? Want Amerika, gaat die dan naar Donald Trump? En moet die dan...
8: Ik vermoed van
5: ja,
8: wel,
5: dat is zo'n heel prijzenkast dat die krijgen.
7: Amai, dat vind ik nu echt, dat vind ik nu echt een underwhelming cadeau eigenlijk, zo'n kristallen.
5: Oh,
7: een kristallen vaas.
5: Ja.
7: Je zou denken, ze geven een standbeeld of een, I don't know.
5: Een standbeeld, wat zou dat moeten voorstellen?
7: Ja, merk dat.
5: Wat zou dat dan moeten voorstellen?
7: Eentje van Veronique de Kok of zo. Hè?
4: Nostalgie weer.
6: Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomersweer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen. Vanaf het westen dan meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
9: Veronique en Sander.
5: Goedemorgen, het is alweer maandag. Zelfs de zon die had medelijden en is al om 6 uur begonnen. Zijn nog 1 weekje knallen, Sander, en dan ruikt het vervelen na vakantie. Welkom in onze club.

0: Ace of Base met The Sign. Dat is een teken dat deze week wel goed zit, hoor.
1: Goedemorgen, het is 7:04. We zijn er klaar voor om aan die week te starten na een zomers heet weekend. Met toch wat afgelaste concerten op festivals. Maar Robbie, onze Robbie Williams, heeft het hier op Linkeroever nog heter gemaakt. Hè? Het was goed, hè?
0: Ik vond het echt. Ik kan nu eerlijk zijn op voorhand. Ik had nu niet gedacht of het 100% met een meug ging zijn, zoals we altijd in Sint-Niklaas zeggen. Maar ik vond het top.
1: Ik vond het beter dan verwacht, ik ook.
0: Hij riep, ik ben de king of entertainment, riep
1: ja,
0: hij in het begin.
1: Ja, dat was wel, hè.
0: Hij heeft 100% gelijk. Jij bent ook met een spandoek, ja. Onze luisteraars hadden...
1: Ja, voilà, we hadden toch een oproep gedaan vorige week, van wat mag er op dat spandoek? Dat was kei leuk. En hij wees ernaar, hè. Die zei, he saw it.
0: Wat stond er nu weer op? Let me show you why I love you more than my husband.
1: Ja.
0: Dat zal hij wel tof gevonden hebben.
1: Ah, toch grappig.
0: Ja, heel tof. Rob Williams, echt enorm een aanrader als je die nog eens live kan zien natuurlijk.
1: Ja, zeg maar, elke dag hebben we ook een ja-nee-vraag uit de actualiteit. Nu, het heeft er wel een klein beetje mee te maken. Hè. Vandaag moeten festivalgangers nu een terugbetaling krijgen bij afgelasting van een deel of van een totaal festival. Want er zijn er dus afgelopen weekend heel wat geannuleerd. Nu hebben we daar heel wat reacties op gekregen, ook in onze Nostalgie-app. Hilde uit Aarschot, die zei, nee, dat is onmogelijk, dat gaat over overmacht. Frank uit de Malle die zegt, ik zou denken dat dat bekeken moet worden naar de tijd hoe lang het festival al bezig was, maar het zal altijd wel iets zijn, hè. Maar veiligheid boven alles. En Joyce uit Wilrijk die zegt, aangezien de festivals al allemaal bezig waren en het om overmacht en algemene veiligheid ging, zou ik geen terugbetaling van tickets geven. Wel terugbetaling wel van eet- en drankbonnen.
0: Ja, ik snap het wel. Dus onder andere werd de boutique werd afgelast voor de headliner begon.
1: Ja.
0: Paradise City was ook al even bezig toen ze het afgelasten. En ook Color Café. Wat vind jij, Veronique? Moet er een terugbetaling zijn, ja of nee? Dat is eigenlijk... Ja, jij zegt...
1: Ik zeg ja.
0: Ja, onze producer zegt ook ja.
1: Ja.
0: En ik zeg... Nee.
1: Uiteraard zeg jij nee. Waarom zeg ik nu ja? Ik snap wel een volledige afgelasting door noodweer. Ik denk dat festivalgangers dan vooral recht hebben op zo'n een gedeeltelijke terugbetaling. Ook weer afhangend van, is het festival al een tijdje bezig of niet? Maar ik vrees dat de meesten wel een ticket boeken voor de headliners, die dan meestal op het einde van zo'n concert komen. Dus ik snap het wel. Zeker ook die drank- en eetbonnen, dat zou ik... Ik denk dat dat verplicht is zelfs, sowieso laten terugbetalen.
0: Ja, dat is wettelijk verplicht. Dus die drank- en eetbonnen, dat moet je kunnen laten terugbetalen. Ik vind niet dat er een terugbetaling moet zijn, omdat, weet je, voor zo'n festivalorganisator, dat is al, in België is het al niet evident om festivals...
1: Maar zijn die sowieso niet verzekerd voor dat soort dingen, voor noodweer en zo?
0: Ha, ik ken de verzekeringen natuurlijk niet uit mijn hoofd. Ik heb
1: maar dat kan toch niet
0: Ik heb de polis hier niet voor mij liggen, maar natuurlijk, het festival was al bezig, hè. Dus dat is het ding wel, dat event was al bezig. Mm-hmm. Er zijn 8 artiesten, er zijn 7 van de 8 artiesten die al opgetreden.
1: Ja.
0: Die al gepasseerd hebben. Je kan dan geen terugbetaling doen, denk
1: ik. Als organisatoren nu een voucher of zo, een tegemoetkoming doen of een bon voor eventueel volgend jaar of zo?
0: Dat zou kunnen. Ik weet niet of Steven uit Mechelen dat een goed idee vindt. Goedemorgen, Steven.
2: Goedemorgen, Sander. En goedemorgen, Veronique.
1: Hey, goedemorgen, Steven. Jouw dochter die was erbij op Werchter Boutique afgelopen weekend. Waarom vind jij dat een compensatie wel op zijn plek is?
2: Ja, een compensatie zou hier denk ik wel op zijn plek zijn. Uiteraard niet voor het hele festival, want ze hadden inderdaad nog maar 1 groepje te zien.
1: Mm-hmm.
2: Maar een compensatie, ja, ze had eigenlijk nog 4 uur en half om eigenlijk veilig thuis te geraken. Mm-hmm. Dus ik denk als Katy Perry nog een half uurtje of 3 kwartier had opgetreden, dat iedereen daar meer begrip voor zou gehad hebben.
1: Ja, ja.
2: Omdat iedereen dan toch nog veilig aan thuis geraakt. En ja, ik stel mij vooral de vraag, waarom is Robbie Williams wel helemaal kunnen doorgaan en dan Werchter Boutique niet, terwijl de Rotselaar en Antwerpen ook niet zo ver uit
1: elkaar ligt. Ja.
0: Natuurlijk, weer is iets heel lokaal en heel specifiek, mm-hmm. Steven. Dus een onweer kan ergens losbarsten en 5 minuten verder kan er niks aan de hand zijn. Dus ik denk dat dat wel een beetje de overweging is geweest. Ik vind het wel belangrijk, want ik herinner me nog Pukkelpop 2011. Die taferelen, dat willen we toch nooit meer meemaken, hoop ik.
2: Nee, absoluut niet. En toen ik zelf het nieuws vernam van dat er een hevige storm onderweg was, had ik wel wat berichten naar mijn dochter gestuurd.
1: Ja, hallo.
2: Dat zij het zelf moest monitoren. En ze zei van ja, we hebben hier nog geen enkel bericht gekregen. Ze zei van ja, dat gaat hier perfect doorgaan. Maar plots om heel kort stuurde ze mij dan om 9 uur een bericht van ja, zij plots te vernemen kregen dat het festival was stopgezet. Ja. Dus, ze zit natuurlijk nog met heel veel drankbonnen, dus het is misschien al fijn om te vernemen als dat kosteloos zou kunnen terug.
1: Maar ik denk effectief, al wat drank- en eetbonnen is, dat is verplicht, wettelijk verplicht, dat wordt sowieso toch gecompenseerd. Ja, dat kan niet anders.
0: Je moet dat zelf aanvragen wel natuurlijk, dus je dochter moet dat wel zelf aanvragen via de site van Rock Wechter, maar ze krijgt sowieso dat geld terug. Dat is al in orde, Steven.
2: Voilà. Maar dat is inderdaad het belangrijkste. Is, uiteindelijk overmacht. Er staat ook geen tijdsduur op. Hè. Wat is overmacht als je nog 4 uur of 4 uur en een half hebt om veilig thuis te geraken? Sommige beslissen dan iets rapper.
0: Voilà,
2: of,
0: kijk,
2: maar inderdaad, tafereelen zoals Pukkelpop, dat wil niemand
1: nog. Dat wil niemand niet meer.
0: En veiligheid boven alles, Steven. Voilà. Maar misschien voor je mening.
2: Veiligheid en dat je kinderen veilig thuiskomen, dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste. Dankjewel. Dag Steven.

0: Ja, ja, zo mag je meedansen op een maandagochtend. Ik ben al goed wakker nu. Daarmee is ook die nieuwe week toch weer net iets beter begonnen. Hè. En het gaat ook qua weer beter worden.
1: Halleluja.
0: Niet meer zo puffen en zweten.
1: Halleluja.
0: Ja, want onze Erwin heeft vorige week beloofd dat het nu ook wat koeler gaat worden. En het was vanmorgen al ervan dat. Hè.
1: Oh, man, ik deed de deur open van ons terras. En ik heb echt ben beginnen wenen van geluk of zo. Het was
0: mooi, jongen,
1: heerlijk. Ja, bij ons binnen is het 29 graden.
0: Ja, maar ik heb boven ook letterlijk daarom vanmorgen alle ramen helemaal opengezet. Alles. Dat is goed fris kan trekken zo.
1: Ik ga straks Erwin op mijn blote knietjes bedanken, denk ik.
0: Ja, we gaan eens even bellen en horen wat we mogen verwachten. Dat horen we zo meteen.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Ah, Veronique, Veronique Geuvels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Sta op met Veronique de Kok. Heel plezant, maar wel vroeg.

0: 41 jaar oud al deze plaat. Madonna en Into the Groove. Zometeen Boyzone met No Matter What. Een beetje tiener sentiment voor iedereen die in de 90s ja, op zijn puberkamer zat. Met posters aan de muren.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen Erwin, onze laatste week. Maar wat voor temperaturen starten wij deze week?
3: Hey, goedemorgen Veronique. Ja, we kunnen opnieuw vrij ademen. Is dat geen goed nieuws?
2: De max.
3: Ja, een westenwind is toch een totaal ander gevoel dan die snikhete lucht uit het zuidoosten. En vandaag staat een prima zomerdag op het programma met afwisselend zon, soms ook een beetje wolken. Maar het blijft droog vanmiddag. Nee, vanmorgen was er nog een buitje in en rond Brussel, maar die gaat nu richting Nederland. Het wordt overal droog. Bij vanmiddag zo'n 26 graden aan zee is dat wat koeler door die zeebries. 20 graden en nog veel beter nieuws wat betreft de nachttemperaturen. Dat inslapen, dat gaat gewoon veel beter lukken bij minima rond 16
2: dat
3: graden.
2: Klinkt als muziek in de oren bij onze Sander, denk ik. Hè?
0: Ja, echt waar. Ik,
2: ga je niet meer plakken en zuchten en doen.
0: Ik ga de voet naar Scherpenheuvel, Erwin, omdat je zo'n fantastisch nieuws brengt.
2: Zeg Erwin, in de komende dagen, blijft het een beetje zo?
3: Fantastisch zomerweer. Eigenlijk het ideale zomerweer. Morgen, woensdag, donderdag, vrijdag, wolken, zon, geen onweersbuien. En zalige temperaturen rond 25 graden. Donderdag misschien opnieuw iets warmer, 27. Maar van die tropische temperaturen van 30 graden en meer zijn we voorlopig toch vanaf.
2: Zalig, onze koekje was ook al content zelfs te horen. Dankjewel, Erwin.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.

0: Goedemorgen, het is bijna 8:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon.
1: Wie de voorbije jaren alleen zijn snelheid of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om zo'n 6 tot 11 euro aan administratieve kost. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. De Vlaamse regering wil gemeenten opnieuw aanmoedigen tot vrijwillige fusies. Het heeft opnieuw een financieel steunpakket klaar. De regering belooft een schuldovername tot maximaal 16 miljoen euro. En er is ook een tussenkomst in de transitiekosten van zo'n 1 miljoen euro. Bij de laatste ronde fusioneerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En dan wil ik het nog even hebben over een wel heel straffe man. Ultrasporter Mathieu Bonne uit West-Vlaanderen. Hij heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam staan. Hij zwom maar liefst 364 kilometer in het zwembad. Dat zijn zo'n 7288 baantjes of de rijafstand tussen Antwerpen en Parijs. Bonne zat dagelijks tot 20 uur per dag in het water in exact een week. Het was zijn zwaarste challenge ooit, zegt hij zelf. Hij is ook nog niet klaar. Hij heeft een nog groter doel. Wat dat precies is, blijft nog even geheim. Maar het wordt opnieuw iets met zwemmen, zegt hij.
0: Ja, fantastische kerel. Ik heb daar ooit eens mee aan de tafel van Gert gezeten. Zo'n lieve, ongelooflijk toffe kerel. Met zoveel sportieve ambitie, dat is niet normaal.
1: Maar straf toch.
0: Wat je moe van.
2: 7288 baantjes.
0: Ja, zit daar maar naast om dat te tellen, hè.
2: Ik ben al trots als ik op vakantie zo 40 baantjes trek.
0: 40? Zelfs dat haal ik niet. 40?
2: Twee, en dan begint Veronique aan de apéro.
0: Met Veronique de Kok.

0: Ja, Kokkie de Kok heeft het zot in een kop gekregen vandaag.
1: Ja, ja, ja. Het is de temperatuur, jong. Ze staat hevig vandaag. Ja,
0: een soort blafmachine geworden.
1: Maar het was wel een weekend vol met zon, hitte, muziek op vele festivals. Maar ook op andere festivals werd het heel stilletjes. Maar natuurlijk ook met voetbal, hè. Zaterdagochtend speelden onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En zometeen schijnt onze WK-watcher Frank Boeks zijn licht nog eens op die match. Hè. Maar vooral op wat er nog komen gaat. Want blijkbaar zitten wij in een moeilijke linkerkant, noemt dat dan. Geen idee wat hij daarmee bedoelt. Wat dat betekent, dat horen we zo.
0: Ik heb dat soms ochtends ook, dat ik in de moeilijke linkerkant zit.
1: Een moeilijke linkerkant.
0: Je hebt geen flauw idee, hè?
1: Nee.
0: We gaan dat zo meteen vragen aan Frank Boeks. Wat is dat juist, die moeilijke linkerkant?
2: Moeder, ben je niet? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
7: Doe, doe, doe.
8: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
9: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
8: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
10: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
10: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen
10: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
13: Goedemorgen. Harold Vlak hier. En als hoofdinspecteur Van Een heb ik na onderzoek ontdekt dat de ochtendshow van Veronique en Sander wel echt de warmste van Vlaanderen is. Dus daar gaan we mee voort.

0: Goedemorgen, 7:15 ondertussen op de maandag die eigenlijk toch al een beetje als vakantie voelt. Hè? Veel studenten die nog een rapport moeten gaan halen misschien, maar die laatste dagen van het schooljaar waren eigenlijk toch al redelijk vrij. Dus dat was genieten van zon, vrienden en gezelligheid.
1: Ook bij jou is het vandaag rapport toch?
0: Ja, hè? Ja, het is toch wel een klein spannend momentje.
1: Dat snap ik helemaal,
0: Maar ook tijd voor heel veel voetbal hebben we gehad, want het WK dat tendert natuurlijk gewoon voort. En onze WK-watcher Frank Boeks, die volgt het voor ons nog altijd op. Hè? Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Veronique.
0: Hey,
2: alles goed daar?
0: Ja, prima. Afgelopen zaterdag speelden onze Duivels nog tegen Nieuw-Zeeland. Dat was om 5:00 ochtends. Hoe heb jij naar die match gekeken? Was dat met een koffie of toch nog met zo'n gin tonic zoals vorige keer?
2: Nee, deze keer heb ik geprobeerd om een klein beetje te slapen voor de wedstrijd.
0: Ja.
2: Ik moest die dan volgen voor HLN, dus ik was om 2:30 wakker om te vertrekken. En er zat nog volk bij mij thuis die nog aan het barbecuen waren. De naresten van de barbecue. Dus ja. Ik ben vertrokken voordat mijn volk vertrokken is.
0: En hoe is dat dan geëindigd daar?
2: Wel, ze waren verschoten dat ik al vertrok om gaan te werken. En ik denk dat ze dan eigenlijk ook wel rap hebben afgerond.
1: Ja. Maar, en uw vrouw was daar dan toch nog bij? Of die zaten gewoon...
2: Ja, mijn vrouw.
0: Dat hoop ik wel.
2: Zat bij het volk nog, maar ik zei goedemorgen, ik ga werken. En toen de meeste mensen dachten toen, het is misschien ook tijd om te vertrekken.
0: Om door te gaan, ja. Zeg Frank, nog even terug naar onze Duivels. Het lijkt wel alsof ze terug in een schwung hebben gevonden, hè? 5 doelpunten. Wat heeft die bondcoach eigenlijk gegeven dat die ineens zo goed gaan?
2: Hij heeft een verrassende keuze gemaakt. Hij heeft Hans van Aken in de ploeg gedropt. Dus meer voetballend vermogen. En dat heeft geloond. Dat is een goede prestatie. Maar we moeten dat ook met een kleine kanttekening. Het was tegen de nummer 85 van de wereldranking. Nieuw-Zeeland, dat was eigenlijk een klein beetje zoals je kijkt naar Dender in de Belgische competitie. Een ploeg die met losse zand aan elkaar ging.
0: Ah, oei. Zeg, we zijn door naar de volgende ronde. Dus die 5 zoveel was eigenlijk goed. Dat was het 5-1. Nu woensdagavond is het tegen Senegal. Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Wel, Senegal is de nummer 15 van de wereldranking. Dat is de Afrikaans kampioen. Weliswaar niet meer op papier. Ze hebben die wedstrijd in de finale gewonnen, maar dat is dan afgepakt. En naar Marokko gegeven, omdat ze van het veld zijn gestapt. Maar dat wil wel zeggen, de beste Afrikaanse ploeg. En het ploeg met heel veel kracht en snelheid. Dus dat voetballend vermogen zou wel eens minder van belang kunnen zijn. Mm-hmm. En iets meer kracht terug in de ploeg. Met name Onana. Dat gaat dan het vraagteken zijn voor de bondscoach.
1: Frank, het moeilijke is, die Onana, dat is een Belgische Senegalees. Hè? Die heeft op voorhand gezegd... heeft op voorhand gezegd, als er één ploeg is waar ik niet tegen wil spelen, dan is het Senegal.
0: Oei.
2: Ja, je kan dat op twee manieren bekijken. Hè. Je wilt dan de beste zelf, je beste versie tonen tegen Senegal. Want natuurlijk, het gaat een dubbel gevoel zijn voor hem. Maar ik denk dat hij dat wel naast zich neer kan leggen eens die wedstrijd bezig is. En het is nog toevallig iemand die wel de kwaliteiten heeft om te matchen aan die kracht en snelheid die Senegal toch wel heeft.
0: Zeg Frank, er juist waren aan het lachen met mij, omdat ik niet wist wat aan de moeilijke linkerkant was. Blijkbaar zitten we in de moeilijke linkerkant. Wat is dat eigenlijk?
2: Vergelijk het met als uw haar aan de ene kant wel goed valt en aan de andere kant niet goed valt.
0: Ja, dat maakt mij niet wijzer.
2: Kijk, het is de moeilijke linkerkant. Dat wil zeggen dat je de beste ploegen zitten aan de linkerkant van de bracket.
0: Okay.
2: Als je wilt de finale halen, zal je aan de linkerkant meer moeilijke ploegen tegenkomen dan aan de rechterkant.
0: Oké, dus de volgende tegenstanders eigenlijk aan die linkerkant, die zijn niet van de poes. Dat is het eigenlijk.
2: Inderdaad. Okay, als je aan de rechterkant had gezeten, had je ook Messi kunnen tegenkomen met Argentinië bijvoorbeeld. Maar nu wordt dat Amerika en wordt dat Spanje. Okay. Dat zijn toch wel stevige.
0: Je ziet de Sander, die kan dat tenminste uitleggen, dat ik het begrijp.
1: Ja, de moeilijke linkerkant. Ze dacht dat de goede spelers op de linkerkant van het veld stonden,
0: Frank. Ja, dat is veel.
1: Nog even, Frank, de pronostiekje.
2: Dat kan zeker ook zo zijn.
1: Pronostiekje voor België Senegal.
2: Ik ga positief zijn en ik ga zeggen 2-1 voor de Rode Duivels.
1: Fantastisch.
0: Alright. Frank, dikke merci. Wij horen elkaar opnieuw komen tot donderdag. En voor jou daar thuis zeker opletten. Want zometeen mogen we nog eens een barbecue weggeven aan iemand die een juiste pronostiek heeft doorgestuurd.
1: Yes, maar eerst nog deze Morikanti met Jekke. De zomerse temperaturen die gaan niet meer boven de 30 graden. Maar wij maken het wel extra heet hier op de radio. Goedemorgen.

0: Morikantje en Jekke Jekke. Naar wie gaat die Weber Barbecue? Wie had het juist? Die pronostiek van België, Nieuw-Zeeland. Elke keer bij de match van de Rode Duivels kan je zo'n fantastische Weber Barbecue binnen bij Safti in de Wetteren.
1: Ja, en iemand die een correcte pronostiek van de wedstrijd Nieuw-Zeeland-België heeft doorgestuurd, die gaat daarmee lopen. Deze keer is die barbecue voor Tom uit Eeklo. Dikke proficiat, Tom. Je mag die barbecue gaan afhalen bij Safti in Wetteren, waar ze eigenlijk alles van barbecue kennen. Hè? En die gaat blijkbaar goed van pas komen deze zomer.
2: Hey, goedemorgen, Ossel. Hier met Tom. Bedankt voor de Weber barbecue. Het zal een gezellig barbecue seizoen worden. Want onze vorige barbecue was al 6 jaar oud. Die stond op instorten bereikbaar. Bedankt en nog een goede dag.
3: Safti, jouw barbecue-specialist. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti, want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
4: Als je bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: proper kampvuur. Klassieker Eagle Eye Cherry. Ideaal voor bij een zomerse avond. Een nasmeulend kampvuurtje. Misschien wat marshmallows op dat kampvuur.
1: Oh, dat is zo lekker.
0: En een lekker pintje erbij. En dan iemand die zijn gitaar bovenhaalt en deze te berde brengt. Zometeen na 8 uur krijg je nog Whitney Houston, U2 en ABBA. En Veronique, mogen wij iets heel cool weggeven. Een tripje naar jouw favoriete stad aller tijden.
1: Ja.
0: Maar welke stad dat is, daarvoor moet je blijven luisteren.
1: Daar hoor je na 8 uur.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
5: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
4: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
5: En of dat beter klinkt.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
6: Kurkfabriek van Avermaat.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 8. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, veel steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes.
9: Ja, wie de voorbije jaren alleen zijn snelheid of parkeerboete in de bus kreeg, heeft mogelijk te veel betaald. Heel wat steden en gemeenten rekenden onwettige kosten aan bovenop de boete. Het gaat om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro. Minstens 911.000 boetes werden zo onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de veel extra kosten. Vlaams binnenlandminister Krevits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. De buitenschoolse opvang wordt tot 2 keer duurder. Vanaf 1 september draait de voor- en naschoolse opvang niet enkel meer om bewaken, maar kinderen tot 12 jaar krijgen ook zinvolle activiteiten zoals sport, muziek of tekenlessen. Maar daar betalen ouders een pak meer voor. In Mechelen bijvoorbeeld betaal je zelfs het dubbele. De prijs stijgt van 0,75 cent naar 1,5 euro per half uur. De sociale tarieven voor kwetsbare gezinnen blijven wel gelden. In het Jubelpark in Brussel was het gisteravond groot feest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur Bill White had meer dan 8500 mensen uitgenodigd. Het was een typisch Amerikaanse ervaring met cheerleaders, line dancing en een drone- en vuurwerkshow. Wel met een stevig prijskaartje. Het kostte bijna 5 miljoen euro. Ook onze premier De Wever gaf een toespraak waarin hij de sterke band tussen ons land en de VS benadrukte. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Het won in de 16e finales met 1-0 van Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Het enige doelpunt viel pas in de toegevoegde tijd. Het was mogelijk de laatste wedstrijd in de trainerscarrière van Hugo Broos. Hij is 74 en besliste de komende dagen over zijn afscheid. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Marokko.
10: Nostalgie weer.
9: Het wordt wat minder puffen en meer genieten van het zomers weer. Vandaag zonnig en minderheid met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen vanaf het westen, dan meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
11: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, de maandag is terug en de Ergo is vandaag officieel je beste collega. Nog 1 week volhouden, hè? En voor velen begint dan de vakantie. Welkom in onze club.

0: Goedemorgen, 9 over 8. Heel fijn dat je luistert en al aanwezig bent in onze leukste club. Hè? Wij gaan er samen een mooie maandag van maken met heerlijke muziek. Straks bijvoorbeeld met Sander.
1: Abba, die komt er nog aan, het fantastische Mamma Mia. En vanaf 9 uur duik je in de beste muziek voor jouw werkdag met Alexandra Potvin natuurlijk. De grootste hits, die hoor je de hele dag voorbij komen. Ja. En ook de hele zomer, want bij Nostalgie zit je helemaal goed voor een zomersgevoel. Hè? Zelfs als je niet op vakantie gaat, want wij gaan jou sowieso een zomersvakantiegevoel bezorgen.
0: Ja, en ons Ellen Petrie gaat dat onder andere doen van op de luchthaven de hele zomer. En maar we sturen jou ook op vakantie.
2: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Ja, want het grote Nostalgie Reisbureau is bij deze officieel geopend. Vanaf volgende week ga je hier nog veel meer tripjes naar zowel binnen- als buitenland kunnen winnen. Maar wij hebben al iets geregeld. Ook deze week kan jij al met een reis gaan lopen. Want we mogen hier een reis naar Parijs weggeven.
1: Parijs, Paris, ja. Du vin, du pain.
0: Ik ga ook naar Parijs deze zomer, du by the way.
1: Oh, mogen ze mee met jou? Of,
0: Dat mag. Mijn reisje is al geboekt.
1: Het is de stad van de liefde. Het is de stad van de Eiffeltoren, van de lekkerste croissants. En ja, de stad waar je Cristiano Ronaldo in het wild kan tegenkomen. Tenminste, als je Veronique de Kok heet. Hè?
0: Ja, dat was inderdaad. Dat was wel heel lang geleden. Hè? Dan kwam ik die tegen in de kost. Heel tof hotel, restaurant, leuke brasserie ook. Dus als je tips wil van Parijs, goede restaurantjes, mooie terrasjes, dan moet je maar bij mij zijn. Laat maar weten, ik stuur ze door.
1: Oké, maar wat moet ik zeker doen als ik in Parijs ben?
0: Ja, bij mij is dat vooral het culinaire. Ja. Je moet zien. 'S Middags moet je gaan lunchen in de L'Avenue, op het hoekje. Bangelijk, kom je altijd mooie mensen tegen.
1: Het hoekje,
0: tegen.
1: Ah, daar, ja, het hoekje.
0: Het hoekje. En de giraf 's avonds, met zicht op de Eiffeltoren. Mooi terrasje.
1: Dat is wel echt...
0: En als je echt houdt van een mooi interieur, dan vind ik Le Train Bleu ook wel heel mooi. Dat is aan het station.
1: De Gare de Lyon. Ja, en wat mooi. Ik ook vind, qua shoppen moet je sowieso altijd... Je moet er per se
0: daar is niks fout aan.
1: Nee, niet eens iets kopen, maar de Galerie Lafayette.
0: Oh,
1: daar moet je gewoon eens geweest zijn.
0: Ja, leuk, hè.
1: Vind ik fantastisch leuk.
0: Ja, ik vind het heel, heel tof.
1: Maar goed, straks kan je alvast plaatsen voor die grote finale nu vrijdag. Dan spelen we hier live in de studio. Belangrijk dus, als je wil meespelen voor dat reisje naar Parijs, dat je vrijdagochtend hier naar onze studio op linkeroever kan komen. En om je te plaatsen, ga je straks je kennis van songlyrics mogen etaleren.
0: Ja, eigenlijk een stop de band ronde, zeg maar. Je hoort een grote nostalgiehit, die stopt dan op een bepaald punt en dan moet jij het volgende woord kunnen zingen. Dus heb je dat goed, dan krijg je weer een nieuw fragment. En zo gaan we verder. Je moet zoveel mogelijk juiste antwoorden hebben. Dus als jij donderdag een van de twee hoogste scores hebt, dan speel je dus vrijdag hier live de finale.
1: En als jij wil meespelen straks, dan stuur je alvast een voicebericht in onze app. Als je naar onze app gaat en je drukt op bericht, bericht versturen, staat daar een microfoontje. Dan kan je een voicebericht inspreken en daar moet je enthousiast roepen, ik wil op vakantie. Ja. Zo simpel kan het zijn, een voicebericht met ik wil op vakantie.
0: Ja, dan mag jij straks misschien wel je kans maken voor zo'n reis naar Parijs. Helemaal verzorgd door Reizen Lauwers. Ik zou niet twijfelen, zo'n mannetjes.
1: Mannetjes, op onze kosten naar Parijs. Uh-huh. Ideaal om die zomervakantie te beginnen, denk ik. En weet je wat ook smaakt in Parijs? Een abbakken met Mamma Mia.

0: Mamma mia, die taal spreken ze niet in Parijs. Alhoewel, ja, als je daarbij,
1: ja, sommigen wel, hè.
0: Als je daarbij een Italiaan gaat eten. Het is eerder... Mamma mia is eerder... Mon mère, zou dat eigenlijk zijn, hè?
1: Mon mère, wat is dat?
0: Ma mère, ma mère.
1: Ma mère, vrouwelijk, ja. Hè? Oh, dat begint er met zijn Frans, daar gaan we weer.
0: Ma mère.
1: Oké, okay. Ja, en de punten voor het examen Frans waren...
0: Gebuist. Het is duidelijk dat ik nog een opfriscursus Frans nodig heb als ik naar Parijs wil. Gelukkig kan ik het niet winnen, maar kan jij het wel winnen?
1: Ja, de eerste voiceberichtjes die komen al binnen. Als jij ook kans wil maken voor dat finale ticket voor nu vrijdag dus, voor die reis naar Parijs, dat kan nog altijd, hè. Stuur dus een voiceberichtje met ik wil op vakantie. In onze app en zometeen spelen we als. Hè?
0: Ja, maar man, ik wil toch even nog iets duidelijk maken. Het is een reis, een trip naar Parijs. Ja. Alles erop en eraan. Mm-hmm. Helemaal betaald door ons, op onze kosten. Mm-hmm. En jij kan dat nu gewoon winnen. Het enige dat je moet doen is in die app ga je naar bericht sturen. Je drukt op het microfoontje, een audioberichtje. En je roept heel enthousiast, ik wil op vakantie. En misschien kan je dan zometeen wel spelen. Veronique, ik zag net zelf dat je ook met je gsm aan het prullen was. Je wilt toch niet zelf meedoen,
1: hè? Ik heb
0: hè?
1: Zelf ook een berichtje gestuurd.
0: Oh, Vero, dat mag niet.
1: Ja, ik vind dat zo leuk, Parijs. Come on.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine. Heb jij de Nostalgie-app al? Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
3: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Een tripje Parijs kan van jou worden deze week. De hele week lang spelen we voorrondes om dan vrijdag een grote finale te spelen. En misschien kan jij dan wel op onze kosten naar Parijs.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
2: Ja, we gaan meteen eens spelen. De allereerste keer. De eerste voorronde om een ticket te bemachtigen voor die grote finale van nu vrijdag. Sinneke uit Merelbeke gaat haar kans wagen. Goedemorgen, Sinneke.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Zeg, jij bent nog nooit in Parijs geweest.
3: Nee, nog nooit niet.
2: Manneke, toch, zo'n tripje Parijs, dat gaat zeer mooi meegenomen zijn. Ik heb daar zoveel leuke adresjes, dingen die je gaat mogen ontdekken. Zo romantisch ook. Oh, man.
3: Sinneke, heel graag.
0: Sinneke, met wie zou je gaan? Stel je mocht naar Parijs.
3: Alblieft.
0: Met wie zou je gaan? Wie zou je meenemen?
3: Met mijn mannetje.
2: Oh, Sinneke.
3: We zijn van vorige week 4 jaar samen, dus dat zal... Welkom,
0: Ben. De romantiek gaat eraf druipen daar.
2: Spetteren in Parijs. Bon, we gaan kijken hoeveel je komt. Je krijgt zo meteen een aantal fragmenten van hele grote bekende hits. En waar het liedje stopt, moet jij aanvullen. Dat is goed, hè?
3: Ja.
2: Is jouw antwoord correct, dan krijg je een nieuw fragment. De bedoeling is natuurlijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Dat is duidelijk, hè?
3: Oké. Okay. Ja, dat is duidelijk.
0: Sinneke, ik kan nog één ding herhalen. Je moet één woord aanvullen. Dus je hoort een zin en het volgende woord, dat moet je zeggen en dat moet correct zijn.
2: Dat moeten we horen.
3: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Succes. Sinneke,
0: spits de oren. Dit is het eerste fragment. Welcome to
3: the California.
2: Ja.
0: Dat is al juist. Oké, nummer 2.
3: Afrika.
2: Ja, goed.
0: Al minder goed gezongen, maar ik...
2: Goed. Nee, het is juist.
0: Nummer 3.
3: Hey,
2: oh,
0: ja.
2: Ook goed.
0: We zitten aan 3.
2: Ja.
0: Nummer 4.
3: Justify.
0: Wat zeg je?
3: Alles Dustified of zoiets. Ja, ik kan niet goed.
0: Dustified. Nee. Het was Petrified.
2: Petrified, ja.
0: Niet, maar bon, je hebt er wel 3 juist, Sinneke. Okay. Dat is al een mooie eerste poging. We gaan zien de rest van de week hoe het
2: tot
0: verloopt.
2: Tot en met donderdag hebben we nog kandidaten. Dus is 3 bij de 2 beste scores, dan speel jij vrijdag toch nog die finale. Dat is goed, hè?
3: Oké. Okay. Maar ik ben niet goed in Engels, dus ja.
2: Maar dat maakt helemaal niet uit. Als je Frans maar goed oefent.
0: Wij duimen mee.
3: Ja.
0: En denk jij dat je het beter kan doen dan Sinneke? Dat kan je morgen proberen. Ook kan jij morgen jouw kans wagen om een finaalticketje te bemachtigen. Hè? Ondertussen krijg je nog 5. En keep on moving. Wat is dat in het Frans, keep on moving?
2: On continue à bouger.

0: nooit ben vergeten om continu à bouger. Van Sank. Van Five. Zo meteen krijg je nog Starship met We Built This City.
1: Nou, ondertussen is het al 8:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Vrouwtje Kaljon.
2: Ja, voor wie deze zomer wil gaan shoppen, heb ik goed nieuws. De zomersolden starten woensdag en de meeste winkeliers geven dan al kortingen van 30%. Bij sommige winkels al meteen 50%. De meeste handelaars hebben nog tot 40% van de collectie in de rekken liggen. De soldenperiode blijft belangrijk om kleine handelaars te verdedigen tegen grote ketens.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Begint die bij jou ook, de soldenperiode?
1: Die is eigenlijk al bezig.
0: Oei,
1: wij zijn al solden aan het doen. Maar vanaf 1 juli is het... Ja, maar dat mag. Wettelijk mag dat
0: ja,
1: al.
0: Okay.
1: Ja. Wij gaan beginnen meteen met min 50.
0: Ik had hier al bijna de telefoon vast om naar de politie te bellen.
1: Nee, dat mag. Sinds dit jaar mag dat. Dus dat doen we dan ook.
2: Goed, onze Rode Duivels zijn ook in volle voorbereiding voor de 16e finales. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zeno de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep. Maar opvallend, Leandro Trossard, die nog man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika. En dan nog even naar de plantentuin in Gent. Daar staat de zeldzame reuzenaronskelk in volle bloei. Dat is bijzonder, want het gebeurt niet vaak. De plant is 2,30 meter groot en heeft een vreselijke geur van rottend vlees. Door zijn vorm en zijn Latijnse naam staat hij ook wel bekend als penisplant. Als je het eens wil zien, moet je wel snel zijn, want de bloei duurt minder dan 72 uur en door het warme weer kan de plant nog sneller uitgebloeid zijn.
0: En dan valt het woord penisplant, vrouwtje, en dan moet er hier al iemand een beetje gibberen eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat waren jij.
0: Wie
1: was er hier aan het lachen?
0: Ja, die staat precies ook de in de reuzenaronskelk in bloei.
1: Sorry?
0: Ik kan niet meer praten. Ik zei, hier staat precies ook een reuzenaronskelk in bloei. Ik weet niet, dat is die geur die jij verspreidt.
1: Sander.
3: Erwin Franks. Vandaag valt er enkel in de Ardennen nog een bui. Elders is het droog met afwisselend zon en wolken. Geen 30 graden meer op de teller, maar een heerlijke 26. Tot en met woensdag blijft het vaak zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag lijkt opnieuw iets warmer te worden met 27 graden. De rest van de week is het overwegend droog met geregeld zon bij ideale dagtemperaturen om en bij 25 graden.
4: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.

0: Goedemorgen, het is 8:37 ondertussen. Wat een ochtend al, hè? Een barbecue weggegeven. De eerste voorronde voor die reis naar Parijs hebben we ook gespeeld. Ik vind eigenlijk dat die maandag al fantastisch begonnen is, Sander. Vind je niet?
1: Ik vind dat, ja, maandag begint altijd goed toch als je naar ons luistert.
0: Boah, pas op, na zo'n zwaar weekend kan dat soms pijn doen, hè? Dan pik dat, hè. Maar we moeten straks ook eens horen of de BV, waar die Verofon ligt, ook zo'n goede start van de week heeft, hè? Want we gaan bellen, bij wie ligt die Verofon?
1: In de laatste week, voordat die Verofon ook een zomerstopje krijgt. De Verofon, ja. Dat is nog altijd de gsm die van BV tot BV gaat. We zijn daarmee begonnen in augustus.
0: Augustus vorig jaar,
1: ondertussen, ja. Heeft hij al een hele weg afgelegd. Kilometers weg heeft hij afgelegd. Door verschillende BV's zweetpolletjes aangeraakt.
0: We hebben zelfs Bart Wever aan de lijn gehad. Ook zangers, Emma Peel, acteurs.
1: Onze premier, dat weet ik inderdaad ook nog goed. Het heeft primeurs opgeleverd, die Verofon. Frio, die toen verklapte bijvoorbeeld dat Peter Thijssen in de musical,
0: ja,
1: door een
0: rol.
1: Ik mocht dat helemaal nog niet vertellen.
0: Om maar te zeggen dat het elke ochtend toch wel een verrassing is waar we terecht gaan komen. Wie gaat dat vandaag zijn?
1: Ja, we komen het zo meteen te weten na een nummer dat wel al eens wat discussies opwekt bij de mensen. Want Clouseau,
0: ja, ik weet al wat jij gaat
1: is het
0: zeggen.
1: Nobelprijs of Nobelprijs? Nobelprijs.
0: Ik denk Nobel.
1: Nee, het is Nobelprijs.
0: Ah, toch?
1: Alfred Nobel heet die man.
0: Ah, ja.
1: Dus het is een Nobelprijs.
0: Ah, ja.
2: Hoi, Ellie Kalabout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.

0: Ja, Sander, we gaan toch even iets moeten rechtzetten. Hè? Daarnet was het de Nobelprijs, hè, het liedje van Clouseau, met nadruk op Nobel. Maar jij natuurlijk met je taal- en letterkunde, die jij corrigeerde mij. Het is de Nobelprijs, naar Alfred Nobel. Ja, je hebt duidelijk niet in de les gezeten vroeger. Nee, dat meer op café zeker?
1: Ja, zowel Ilse als Bjorn, die zeggen dat het dus wel Nobel is. Ja.
0: Palas, hè?
1: Ik ga mijn diploma moeten terugsturen, denk ik.
0: Ik heb zo echt een indruk dat jij nooit naar de les bent geweest.
1: Moet wel. Ik hoop dat mijn ouders niet luisteren. Het laatste jaar...
0: Ook niet geweest, zeker?
1: Ja, ik ben wel geweest. Maar ik ben niet heel veel naar de les geweest het laatste jaar.
0: Wat deed je dan? Je zat op café?
1: Ja, en ik was met andere projecten bezig.
0: Projecten? Damesprojecten? Vrouwelijke projecten?
1: Ik presenteerde toen al op de radio in die tijd. Maar...
0: Ah, zo ja.
1: Maar de les over de Nobelprijs, die heb ik duidelijk...
0: Die heb jij gemist.
1: Die heb ik duidelijk. Ja, het is te hopen dat Alfred Nobel de Verofoon niet heeft. Verofoon.
0: Ja, we gaan meteen bellen, hè, naar onze Verofoon. Bij wie gaan we terechtkomen, Sander?
2: Hallo, goedemorgen met Janina Wickmaier.
0: Ah, Wickmaier. Janina, goedemorgen. Hoe is het met jou?
2: Goedemorgen, alles goed en met jou?
0: Zeer goed. Als ik jou hoor, dan maakt mijn dag compleet. Dat sowieso. We kennen je natuurlijk allemaal als tennisster, uiteraard. Je zat ook nog in The Masked Singer. Ik denk dat veel mensen zich nu afvragen, waar ben jij nu allemaal mee bezig?
2: Ik ben sinds september beginnen werken bij Tennis Vlaanderen. Uh-huh. Waar ik toch wel meer dan halftijds aan de slag ben als coach. Uh-huh. Van de jongere generatie. Dus dat is iets wat ik met heel mijn hart en ziel doe. Met heel veel passie. Dus dat vind ik heel fijn om die ervaring door te geven. Daarnaast ben ik ook spreker, dus ik geef lezingen voor bedrijven. Ja. Ik ben natuurlijk ook mama van een 5-jarig dochter. Daar ben ik ook wel heel veel mee bezig. En daar probeer ik ook wel zoveel mogelijk tijd mee door te brengen.
0: Ja, tuurlijk.
2: En daarnaast nog wel een aantal leuke projecten die eraan komen. Wel druk, maar heel fijne dingen.
0: Ja, jouw agenda zit duidelijk heel vol. Maar zeg, je coacht nu de jeugd in Vlaanderen, de opkomende talentjes, zeg maar. Zie je dat dan al, als die zo jong zijn? Of dat daar echt zo een nieuwe Janina Wickmaier in zit?
2: Dat is soms moeilijk om te weten. Omdat sommigen zijn echt nog maar 12 of 13 jaar. Dus dat is nog heel jong.
0: Is dat nog te jong? Zie je dat nog niet dan? Van, amai, er zit wel iets in, zo. Er gaat wel iets uitkomen.
2: Ja, je ziet wel dat daar iets in zit. En die hebben wel allemaal hun eigen talenten. Die zijn elk uniek op hun eigen manier. Maar de weg is natuurlijk nog heel lang en er kan nog zo ontzettend veel gebeuren.
0: Ja, ja.
2: Maar inderdaad, je ziet wel degene dat het hebben of iets anders of iets speciaals hebben. Het is inderdaad, de weg is nog gigantisch lang natuurlijk.
0: Ja, aan jou om die dan even te kneden, hè? Of klaar te stomen.
2: Ik doe mijn best. Ja. Ik vind het in elk geval heel fijn om mijn ervaring dat ik al die jaren heb opgedaan, om die mee te geven. Zeker als vrouw zijnde. Toch nog anders dan een carrière gemaakt hebben als man.
0: Tuurlijk.
2: We beleven dat toch wel op een iets andere manier.
0: En hoe vaak tennis jij zelf nog? Of heb jij zoiets van, nee, mannetjes, ik heb het genoeg gedaan, nu doe ik dat niet meer?
2: Ik sta eigenlijk nog best vaak zelf op de baan.
0: Toch
2: en
0: nog
2: ik speel
0: wel.
2: Wow. Best nog wel vaak mee, de meeste weken sta ik gewoon nog 4 of 5 dagen per week op de baan.
1: Amai, dan denk ik, ga op tennispensioen. Het zal wat rustiger aan zijn, maar je staat er gewoon even
0: nog
1: vaak
0: altijd.
1: Op. En ben je daar nog even competitief, Janina? Wil je nog even hard winnen als toen je prof was?
0: Tuurlijk.
2: Als ik zelf nog voor mezelf zou spelen, wel. Maar ik speel nu heel vaak, of toch meestal, in functie van de anderen. En dan is dat natuurlijk wel anders. Maar ik moet zeggen dat als ik een tiebreak tegen die jongeren speel, dat ik ze toch niet laat winnen.
0: Zie je dat? Dat zit erin. Dat zit erin. Oh, ik vind dat leuk.
2: Dat zo'n beetje, ik zou dat ook een beetje raar vinden. Ik speel wel mee en ik zorg wel dat het spannend is en dat het leuk is voor hun. En ik probeer ze zo wel te motiveren en te stimuleren. Maar mij laten verliezen...
0: Dat zou ik nou ook niet doen. Nee.
2: Ja, daar gaat
0: het
2: nog niet voor direct zijn.
0: Oké. Janina, ik hoor dat jij in de auto zit. Ik zou zeggen, rijd voorzichtig verder. Ik vond het heel leuk om jou nog eens aan de lijn te hebben. En tot heel snel. Salukes, hè, Janina.

0: 911.000 boetes werden onterecht verhoogd, blijkt uit onderzoek van HLN. Dat is goed voor 12 miljoen euro. Vlaams binnenlandminister Krivits reageert teleurgesteld en zegt dat dit niet had mogen gebeuren. Het zogenaamde energiedelen flopt in Vlaanderen volledig. Al 4 jaar kan je in ons land groene energie, die je zonnepanelen te veel hebben opgewekt, virtueel wegschenken of verkopen. Maar het gebeurt amper. Slechts 4.500 mensen deelden hun energie vorig jaar, terwijl een miljoen mensen zonnepanelen hebben. Komt omdat we het systeem te complex, te duur en klantonvriendelijk vinden. Zo moet je de energie vaak binnen het kwartier gebruiken en je betaalt er tot 150 euro extra per jaar voor. En onze Rode Duivels zijn in volle voorbereiding voor de 16e finales op het WK voetbal. Die spelen ze overmorgen tegen Senegal. Zeno de Bas trainde voor het eerst weer gedeeltelijk mee met de groep en opvallend, Leandro Trossard, die nog man van de match was tegen Nieuw-Zeeland, was niet op training. Hij is niet 100% fit. Gisteren plaatste Canada zich trouwens als eerste land voor de 8e finales. Het won met 1-0 van Zuid-Afrika.
1: Nostalgie weer.
0: Het wordt wat minder puffen en meer genieten van zomers weer. Vandaag zonnig en minder heet met maxima tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft overwegend droog bij 25 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, vanaf het westen dan meer wolken en wat lichte regen tot opnieuw 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Alexandra.
3: Klopt, en we gaan een reis rond de wereld maken. Heel deze zomer lang, jij en ik. En het eerste land, dat gaan we zo meteen bepalen. Hoe? Ja, Veronique en ik gaan het je vertellen.

0: Iemand die Veronique ook goed kent, Lionel Richie.
1: Om toch al ontmoeten?
2: Ja, ik heb die ontmoet, ja. Ik heb die willen interviewen.
1: En is het niet gelukt?
2: Ja, maar hij dacht dat het interview nog verder ging op een andere plek.
1: Oh.
3: Reis rond de wereld.
2: Heb ik dus niet gedaan, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Nee.
2: Being clear.
1: Dat weten we. Reis rond de wereld, dat is wat er gaat gebeuren hier.
2: Tof,
1: bij Nostalgie. Ja, zo tof tijdens de zomer. Dus je gaat heel de zomer het gevoel hebben dat je samen met ons op reis bent.
2: God,
1: en ook
2: tof.
1: Heel veel landen beter leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Waar je misschien van denkt van, ah, ik wil daar wel eens naartoe, maar ik weet er eigenlijk niet veel
2: van. Of andere plekken waar je nog niet te veel van weet.
1: Ja, of geheime andere plekken waar je vooroordelen over hebt.
2: Voilà.
1: En misschien wel heel tof
2: kan
1: zijn.
2: Ook, kan ook.
1: Hè? Dus hoe doen we dat? Twee keer per dag gaan wij, we hebben hier een hele grote
2: wereldkaartje. Ja.
1: Die staat achter jou, Veronique.
2: Yes.
1: En we gaan twee keer per dag daar een pijltje naar,
2: als een soort vogelenpik zo.
1: Een soort vogelenpik. Het is met een magneetje. Mm-hmm. En het land waarop het terechtkomt, dat is het land waarover we het gaan hebben. Heel deze vrijdag. Dus het allereerste land. Het is jouw verantwoordelijkheid, Veronique. Okay. Kies een heel tof land, alsjeblieft.
2: Okay, ik heb twee pijltjes. Hè, dus ik hoop dat het de eerste keer de bonkop is. Hè. Kijk, hè.
1: Oké. Okay. Goed. En wat is het?
2: We zitten bij Portugal.
1: Wow, Portugal.
2: Zo net naast Portugal zit ik. Ja.
1: Naast Portugal. Ja, nee, op Portugal zit je.
2: Ja.
1: Oei, allee, ja. Laat ons zeggen, het is Portugal geworden. Dat wordt ons allereerste land in de reis rond de wereld. Dat vind ik echt niet slecht.
2: Oh, ik ben daar al geweest. Dat is leuk.
1: Ja, ik ben er ook al twee keer geweest.
2: Mooi.
1: In Lissabon.
2: In Porto. In Lissabon en Porto.
1: En de Algarve ook al gedaan.
2: Mooi.
1: En Veronique kent haar Cristiano Ronaldo, dus het is perfect dat dit het allereerste land is geworden. Dus in ieder geval...
2: Het is toeval, zeg.
1: Ken jij Portugal? Ben je er al geweest? Heb je er iets speciaals meegemaakt? Is er een plek waar we absoluut naartoe moeten?
2: Ja.
1: Laat het ons weten in de Nostalgie-app.

De laatste dagen van juni zijn we natuurlijk ook al in vakantiebestemming en misschien al een beetje met onze gedachten bij onze vakantie waar we naartoe gaan. Vandaag is dat om te beginnen. In onze reis rond de wereld Portugal komen zoveel toffe reacties binnen. Ik ga er zo meteen op terugkomen, dankjewel daarvoor. Portugal, daar gaat het over, hè. Ben je er al geweest, stuur het me dan in de Nostalgie-app. Dit is de Michael Jackson.

Een van die zoveel hits uit het album Thriller van Michael Jackson, PYT. Pretty Young Thing. Een reis rond de wereld maken we hier bij Nostalgie, jij en ik samen. Elke dag twee landen waar we naartoe gaan. Eentje bij Marcia in de namiddag deze week. En één bij mij tot 12 uur. Portugal is het geworden. We hebben een grote landkaart in de studio. Als je binnenkijkt via de website, dan kan je dat zien. En dat is op Portugal beland, dat pijltje. Ja, er zijn al heel veel reacties binnengekomen. Ik ga zo meteen eens proberen om Griet op te bellen, die met de camper op reis is geweest naar Portugal. En Edwin die stuurt Pastéis de Nata. Ja, Pastéis de Nata. Oh, heerlijk. Zometeen aan vogue.

0: Afrika. Gaan we zeker ook nog terechtkomen met het grote reisbureau en de reis rond de wereld, Shakira. Dankjewel voor al die toffe reacties in de Nostalgie-app. Ik heb een berichtje gekregen van Hans Verret. Die stuurt: Otamanco is een prachtige camping in Portugal. Check hun website en socials om te kijken wat ik bedoel. Ze koken daar ook heel erg lekker. Van daaruit kan je mooi gaan surfen. Aan de kust tussen Porto en Lissabon is het de Costa da Prata. Zo heet dat daar. Dankjewel Hans, want dat is een hele toffe tip die je geeft. Dus Otamanco. Ze hebben ook een leuke website, heb ik in het al gecheckt. En ik heb Griet opgebeld, want Griet heeft een heel mooie reis gemaakt naar Portugal. Dag Griet, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij stuurde mij een bericht en ik dacht, ik moet Griet aan de telefoon hebben, want je bent met de camper naar Portugal geweest.
1: Ja, we zijn een paar jaar geleden met de camper door Portugal getrokken. We zijn begonnen langs het binnenland, langs Burgos, Valladolid en dan zo doorgegaan richting Viseu. En dan zijn we helemaal tot het zuiden gereden, richting Évora. En dan verder helemaal tot in het zuiden de Algarve gedaan en dan terug via de kust naar boven.
0: Klinkt fantastisch. Hoe lang zijn jullie onderweg geweest?
1: We zijn een maand onderweg geweest.
0: Ja,
1: ik ga in het onderwijs, dus ik kan enkel in de zomer. Dus ik ben aan mijn laatste dagen bezig.
0: Ja.
1: De maand vertrekken we weer, maar nu naar
0: Oké, maar dat is een prachtige reis natuurlijk. Als je een maand kan gaan met de camper, dan kan je ook heel veel zien natuurlijk. Zo, wat was voor jou echt het mooiste aan die reis naar Portugal met de camper?
1: Oh, wij vonden Évora heel mooi. Het ligt een beetje in het binnenland, het zuiden wel al, ter hoogte van Lissabon. Het binnenland is prachtig, het is ongerept. De mensen zijn supervriendelijk, het is veel goedkoper dan aan de kust. De kust is echt prachtig, maar het binnenland mag zeker niet vergeten worden.
0: Nee, dat is waar. De kust is altijd mooi, maar het binnenland heeft ook zoveel moois te bieden. Hè? Dankjewel, Griet. Top. En ik wens jou dan een hele fijne vakantie in Italië deze keer. Weer met de camper.
1: Vriendelijk bedankt.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Bye-bye.
2: Luister en je bent

0: Wind of Change. Portugal is ook het land van de redelijk wilde Atlantische Oceaan. Met veel wind. En ideaal dus om te surfen. En ik ken ook iemand die daar altijd naartoe gaat.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Want Portugal is sinds enkele jaren de favoriete vakantiebestemming van een van de juryleden van Huis Gemaakt, Serena Marchetta. Die trekt daar met haar gezin naartoe. Maar ze is toch een beetje gefrustreerd, want er is één sportief talent dat de rest van haar gezin al wel heeft. En zij nog altijd niet. En wat, dat vertelt ze na. Belinda Carlisle en de Bee Gees.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht nou even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe, Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau
9: met Alexandra.

0: En al die hemelse plekjes op aarde gaan we samen ontdekken tijdens de zomer hier bij Nostalgie. In reis rond de wereld. Een jurylid van Huisgemaakt, Serena Marchetta, die heeft dan wel Italiaanse roots, maar ze is sinds enkele jaren ook helemaal weg van Portugal. Ze gaat er naartoe met haar gezin. Alleen zit er toch één kleine frustratie aan die vakanties. Voorlopig toch?
1: Ja, voor mij is de zomer graag sportief en bewegelijk. We zijn niet zo een gezin dat gaat platleggen in de zon. Dus ja, wij zijn ons nu aan het wagen aan kitesurfen. Mijn man is er al mee vertrokken en ja, we zijn nu voor de vierde keer gaan we nu naar Portugal om te leren kitesurfen. En ik ben de enige van ons vier die het nog niet kan. Mijn zoon was vorig jaar fijn op een avond gaan. Mijn dochter ook. En ik zit nog altijd de halve Atlantische Oceaan op te slokken. Te vechten met die kite. Ik hoop dat dit jaar vierde keer goede keer is.
0: Dat hoop ik ook natuurlijk voor Serena. Ik kan het mij al voorstellen. Veel succes daar in Portugal, Serena.

0: Onze reis rond de wereld is begonnen bij nostalgie. Het eerste land waar we deze voormiddag beland zijn, dat is Portugal. Je mag nog altijd sturen, hè, als je er ook bent geweest en toffe dingen hebt meegemaakt. Straks horen we ook Ellen Petrie van op de luchthaven van op Brussels Airport.
1: Straks bij nostalgie.
0: Waar ze op zoek gaat naar toffe verhalen van mensen die aankomen of vertrekken met vakantie natuurlijk. En dit krijg je na het nieuws Technotronic.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: De successen van getalenteerde ondernemers vieren. Zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren. Politieke toespraken ontcijferen. Duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes. Het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
10: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
11: Bus, cruise of vliegvakantie.
12: Reizen Lauwers.
11: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
12: Reizen Lauwers.
13: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
0: Goedemorgen, het is 3:10. Het nieuws met vrouwtje Kalion. En er groeien steeds meer kinderen op in een zware thuissituatie.
14: Inderdaad, meer dan 11.000 kinderen waren vorig jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Het gaat bijvoorbeeld over verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Opvallend, de fysieke verwaarlozing en mishandeling steeg met 10%. Verschillende vertrouwenscentra trokken al aan de alarmbel. De Vlaamse regering investeert nu 1,5 miljoen euro extra. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Daardoor werden bijna 300.000 consumenten via een waarschuwingspagina beschermd tegen mogelijke fraude. In heel vorig jaar blokkeerde de Economische Inspectie zo'n 1200 websites. Het zet dus nog een extra tandje bij in de strijd tegen online oplichting. Het kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen bij illegale praktijken. Op een cruiseschip voor de Noord-Franse kust zijn 40 Belgen geëvacueerd omdat er brand was uitgebroken. Het gebeurde in de keuken van het schip. Het schip lag op dat moment voor anker in een haven. Door de zware rookontwikkeling moesten alle 163 passagiers en crewleden van boord. Niemand raakte gewond. En de leerlingen van een gemeenschapsschool in Essenen in Afligem hebben vanaf vandaag al zomervakantie. De school blijft dicht omdat er bij een brand in de buurt asbest is vrijgekomen afgelopen weekend. De gemeente legde een ruime perimeter vast met strenge veiligheidsmaatregelen. Ook buurtbewoners mogen niet in hun tuin of terras gaan zitten en zeker niet poetsen. Een bodemdeskundige onderzoekt straks of er asbestdeeltjes zijn verspreid.
1: Nostalgie weer.
14: Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken.

0: BC.
1: Reis rond de wereld.
0: Dat doen we hier bij Nostalgie. Heel de zomer lang gaan we op reis. Jij en ik. Alle DJ's van Nostalgie. En ja, jij kan ook mee input geven natuurlijk. Want het zijn bestemmingen waar jij misschien al bent geweest. Het eerste pijltje is vanochtend terechtgekomen bij Portugal. En Peggy Fierce heeft ook gestuurd. Ik ben in Madeira geweest. Het was daar heel fijn vertoeven. Zowel het hotel als de omgeving. De taxi was niet duur en de bloementuin was er wauw. Ja, dat is net zoals de Azoren. Hè. Madeira is een autonome regio van Portugal. Het wordt ook wel het eiland van de eeuwige lente genoemd. En het is dus ook een beetje Portugal, maar dan wel met eilandgevoel. Dankjewel, Peggy, voor de tip. En het is ook belangrijk, de geboorteplaats van Cristiano Ronaldo. Ja, misschien moeten we ook een Portugese hit spelen. Een Portugese zomerse hit, dacht ik bij mezelf. Jij mag daar dan tussen kiezen. Ik heb hier al twee nummers klaargezet. Twee hele grote Portugese hits. Aan jou om te kiezen in de Nostalgie-app. Of misschien weet je zelf nog wel iets anders dan waar ik niet aan denk. Dit
2: nossa, nossa,
0: zou het kunnen worden?
2: Ai,
0: chute pego. Ik zal je pakken, Ethan. Wil dat zeggen blijkbaar. Michel Teló, daar kunnen we voor gaan. Stuur dat in de Nostalgie-app, Michel Teló, of nummer 1. Of... Tjetje de Retje. Wat denk je hiervan? Het is de grootste Portugese wereldhit van de 21e eeuw, tot nu toe toch? Dit is de ballade van Gustavo Lima. Wil je deze volledig horen? Dan stuur je maar Gustavo of nummer 2 in de Nostalgie-app. Dus wie wordt het? Michel Teló of Gustavo Lima? Of misschien nog iets anders? Je mag het altijd laten weten als je nog aan iets anders denkt.

0: Hoe was het op het concert van Robbie Williams? Heb ik al vaak gelezen in de Nostalgie. Ja, super! Robbie is niet alleen een goede entertainer, de beste entertainer misschien wel, maar ook bijzonder grappig. We are music. En hij heeft ons grote spandoek gezien, dat vroeg Tom ook nog. Je kan dat trouwens ook op onze socials zien, hoe dat gegaan is. Maar terug naar Portugal, want we zijn op reis door Portugal. Reis rond de wereld is gestart hier bij Nostalgie. Ik kom zo meteen ook even terug op dat nummer waar tussen jullie konden kiezen. Het ging over Gustavo Lima met Balada en Michel Teló. Je kan nog altijd kiezen in de app. 1 voor Michel, 2 voor Gustavo, maar ik denk dat de winnaar al bekend is. Zo meteen speel ik hem naar Bonnie Tyler en de Dire Straits.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Download nu de Nostalgie-app. En luister live naar al jouw favorieten.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

Bonnie Tyler. Reis rond de wereld. We zitten in Portugal deze voormiddag. Even een stukje laten horen ook van het Portugese volkslied. Dat horen we natuurlijk ook deze weken op het WK. En het zal ook weer aanstaande vrijdag gebeuren. Tenminste, de nacht van donderdag op vrijdag. Want Portugal heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het WK. Als tweede in groep K. En de volgende tegenstander wordt Kroatië. En dat is blijkbaar geen makkelijke. Als je de wedstrijd wil zien, het is te doen de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 juli. Met aftrap om 1 uur 's nachts Belgische tijd. Dus ik ga het aan mezelf laten voorbijgaan. Maar ik hoor het dan wel de volgende ochtend. Veel succes nog op het WK voor Portugal, maar niet te veel. Want onze Belgen moeten natuurlijk ook nog door. En het wordt ook geen makkelijke. Maar goed, terug naar de twee Portugese hits, de twee zomerhits waartussen jij kon kiezen. Het ging over Michel Teló met Aisho Te Pego. Ja, mijn Portugees is echt niet zo goed. Of Gustavo Lima. Er werd goed gestemd in de Nostalgie-app. En het werd niet het nummer waarop Cristiano Ronaldo een dansje deed na een van zijn zoveel goals. Geen Michel Teló. Want 90% van de stemmen ging naar deze Gustavo Lima.

0: Met de geweldige Chaka Khan in het achtergrondkoortje. Steve Winwood. Ja, en Ellen Petrie hoor je al regelmatig in de ochtend hier bij Nostalgie. Als ons Veronicus zeer uitzonderlijk niet kan, dan zit zij samen met Sander in de studio. De komende zomermaanden kan je haar tegenkomen op Brussels Airport op zoek naar fijne vakantieverhalen. En je hoort haar een eerste keer, ben heel benieuwd, naar R.E.M. en Sophie Alice Baxter.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Dan denk ik, ga op tennispensioen. Het zal wat rustiger aan zijn, maar je staat er gewoon even
2: nog
3: vaak
2: altijd.
3: Op. En ben je dan nog even competitief, Janina? Wil je nog even hard winnen als toen je prof was?
4: Ja, als ik zelf nog voor mezelf zou spelen, wel. Maar ik speel nu heel vaak in functie van de anderen. Maar ik moet zeggen dat als ik een tiebreak tegen die jongeren speel, dat ik ze toch niet laat winnen.
2: Zie je, dat zit erin.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
7: Met Alexander.

0: We zijn vertrokken bij Nostalgie voor een grote reis rond de wereld. Doen we samen met jou. Elke dag twee verschillende bestemmingen. Ik zit in Portugal. Al ga ik nu eventjes heel ergens anders naartoe.
1: Reis rond de wereld.
0: Want vanaf vandaag kan je Ellen Petrie op Brussels Airport tegenkomen. Want daar is ze voor Nostalgie op zoek naar boeiende verhalen van toffe mensen. Ik ben heel erg benieuwd. Ellen, heb je daar al iemand gevonden?
2: Jawel, jawel, jawel. Ik sta hier bij jullie. Zijn dat uw twee kinderen?
3: Ja, toch wel.
2: Wat is jouw naam?
3: Ilse.
2: Ilse, ik denk dat je er wel trots mag op zijn. Hele mooie kinderen.
3: Klopt, ja.
2: Kom er even bij staan.
3: Nee, die gaan ze niet willen.
2: Gaan jullie samen op vakantie?
3: Nee, helemaal.
2: Jij komt ze afzetten.
3: Ja, toch wel.
2: En ben je een beetje zenuwachtig?
3: Ik vind het wel spannend. Ze gaan met hun papa op vakantie. Een maand naar de Filipijnen. Dus ze zijn nog nooit zo lang van mij weg geweest.
2: Oh, dat kan ik verstaan. En wat doet dat voor jou? Heb jij zoiets van, volgende maand neem ik ze gewoon mee? Of?
3: Het is spannend om zo lang gescheiden te zijn. Ja. Maar ik ga tegelijkertijd toch ook wel een beetje blij zijn om eens heel veel tijd voor mezelf te hebben.
2: Ah, maar ja, dat kan ik geloven. Ga je intussen tijd zelf op vakantie?
3: Ook wel, ja. Ik ga 2 weken naar Sri Lanka. Dus ook, ik heb mezelf die vakantie cadeau gedaan.
2: Oh, dat is wel fantastisch. En ga jij alleen of heb je ondertussen een nieuwe partner?
3: Nee, ik doe een groepsreis.
2: Dat vind ik nu echt interessant, want ik heb me al heel veel afgevraagd. Zou ik ooit alleen op reis kunnen en willen gaan? En wat zou mij dat geven?
3: Wel, het is zo, aangezien zij is echt weg zijn en ik dit jaar 50 ben geworden, dacht ik, ik doe mezelf dat cadeau. En ik weet, als de groep tegenvalt, dan maak ik er wel zelf het beste van. Maar je zou nooit echt alleen zijn, hè. Ik wil gewoon echt de uitdaging aangaan en genieten van de momenten die er zijn. Maar ik heb eigenlijk zelf geen doelen dat ik wil bereiken. Dus.
2: Nee. En het is jouw eerste keer dat je in groep reist?
3: Nee, ik heb dat nogal gedaan, maar dan met een vriendin. Maar nu doe ik het echt gewoon helemaal alleen, helemaal voor mezelf.
2: En zie je jezelf dat elk jaar doen? Zijn er nog landen die op de bucketlist staan?
3: Ik zou graag elk jaar willen reizen, maar ik denk dat zowel qua financiële mogelijkheden als qua tijd, dat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend is. Dus vandaar dat ik die kans wel grijp.
2: Ja, ik vind het voor jou ook wel spannend dat je de kinderen dan gaat afzetten.
3: Ja.
2: En wanneer vertrek je? Zit je heel lang alleen thuis?
3: Nee, ik ben echt in de helft weg en dan kom ik terug. Ik heb wel ervoor gezorgd dat ik terug ben voordat zij terug zijn. Dus zodanig dat ik ze ook kan komen ophalen binnen een maand.
2: Ik wens jou een fantastische reis, helemaal alleen, maar met ook in groep. En ik ben eigenlijk zeker dat dat heel veel gaat geven. Ik ga er zelf ook even over nadenken, om dat ooit wel eens te doen. Ik kan misschien tips en tricks bij jou nog gaan vragen. Fijne vakantie.
3: Dankjewel.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: voor iedereen die het nodig had op deze maandagvoormiddag. You will survive.
1: Straks bij Nostalgie. Wake me up before you go,
0: go. Don't leave me hanging on a line and yo-yo. Wham, die heb ik ook nog voor je meegebracht. Krijg je na het nieuws van voor 11 uur.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoekjes. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
8: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 2 minuten voor 11. Het nieuws met Fraukje Kallion. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich blijkbaar in de stad.
9: Ja, van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Dilies. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. En ze kregen elke lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. De Antwerpse advocaat Jorgen van Laar is veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 40.000 euro voor poging tot witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Uit onderschepte communicatie bleek dat van Laar advies had gegeven over hoe drugscriminelen hun geld konden witwassen via de aankoop van goud. De advocaat zei dat hij toen een drugsverslaving had en vatbaar was voor het criminele milieu. Maar volgens de rechter is dat geen rechtvaardiging. En in Frankrijk stierven al zeker 1000 mensen door de extreme hitte, dat meldt de gezondheidsdienst. Frankrijk was vorige week een van de zwaarst getroffen landen in Europa door de hitte, met temperaturen boven de 40 graden. Vooral oudere mensen stierven de afgelopen week. Zo'n 85% van de slachtoffers was 65 jaar of ouder. Mortuaria in Parijs kunnen de toestroom van lichamen niet meer aan en slaan alarm. In ons land zijn er nog geen cijfers beschikbaar, meldt Cienzano.
1: Nostalgie weer.
9: Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken met wat lichte regen en 25 graden. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de

0: Spice Girls.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, het grote nostalgie-reisbureau is geopend. En voor Veronique en Sander zelf met vakantie vertrekken, geven ze deze week nog een trip naar Parijs weg met alles erop en eraan. Dus morgen zeker weer luisteren tussen 6 en 9. En we maken ook een reis rond de wereld op de radio. Elke dag belanden we op twee verschillende bestemmingen. En dat doen we door een pijltje te gooien naar onze wereldkaart in de studio. Dat is vanmorgen voor de eerste keer gebeurd. En Portugal werd de eerste bestemming. Waar de kust prachtig is en zeker voor watersporters natuurlijk. Wilde zee, veel wind. En waar je ook zeker het binnenland niet mag vergeten, dat heb ik geleerd van luisteraar Griet. Heb jij ook nog een mooie herinnering aan Portugal? Stuur maar in de Nostalgie-app en deel het met al die andere luisteraars die misschien nog naar Portugal willen gaan. Ik bel iets voor 11:30 ook nog met iemand uit een heel populair televisieprogramma dat zich dit jaar ook in Portugal heeft afgespeeld. En nu Alison Moyet en The Police. Message in a Bottle.

0: Alison Moyet. En Portugal was dit jaar ook de bestemming van... De Mol natuurlijk. Wout bleek de mol te zijn. Ik vraag me af of hij tussen al zijn mollenwerk door ook nog van het land zelf heeft kunnen genieten. En dat ga ik hem ook vragen. Na Daft Punk en Pharrell Williams en Leijers Michiels en Soul Sister. Blijft toch een goede tune ook, hè, die van de Mol.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: voor 2026 bij Nostalgie. Bij Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers.
1: Reis rond de wereld.
0: Portugal was dit voorjaar wekenlang het decor van de Mol. Van Porto tot Lissabon en van indrukwekkende landschappen tot zenuwslopende proeven. Ook voor Wout natuurlijk. Hij bleek de Mol te zijn en verraste heel Vlaanderen. Maar misschien heeft hij tussendoor toch nog iets van Portugal kunnen meepikken. Ook goedemiddag, Wout.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Ja, als jij nu terugdenkt aan Portugal, wat is dan het eerste beeld dat bij je opkomt?
2: Goh, het eerste beeld, dan denk ik toch wel aan de Algarve-streek. Dat was toch wel iets dat mij is bijgebleven, een mega mooie streek. Ja, dat is toch wel hetgeen dat, als ik aan Portugal denk, dat blijft mij toch het meeste bij.
0: Ja, dat hebben deze voormiddag ook al heel veel luisteraars gestuurd. Maar jij moest natuurlijk saboteren en op je tellen passen. Kon je dan eigenlijk ook echt genieten van het land en de omgeving? Want je bent 24 uur op 24 bezig als mol natuurlijk.
2: Klopt. Dat was vooral in het begin zo. Dus we zijn gestart in Portugal, in Porto. En in Porto was het wel zo dat ik nog zo wat echt op mijn tellen moest passen en zien wat ik deed. Dus van die stad heb ik het minste kunnen genieten. Maar dat was eigenlijk wel de mooiste stad. Dat was, mijn eerste indruk van Porto was super nice. Maar daar moest ik toch nog wel een beetje de kat uit een boom kijken in het begin. Dus ja, daar heb ik het minste van de stad kunnen genieten. Maar naarmate het spel vorderde, was dat wel altijd meer en meer genieten natuurlijk. Omdat je dan beter en beter in je vel voelt.
0: Ja, hebben jullie ook veel in het buitenland gezeten eigenlijk? Buitenland, ik bedoel het binnenland van Portugal?
2: Ja, toch wel. We hebben een aantal stadjes gedaan in het binnenland. Evora, dat is nu de eerste waar ik aan denk. Dat was ook een heel toffe stad, Evora. We hebben ook wel de kans gehad om wel wat steden en zo te kunnen bezoeken. Echt, ja, dat was wel leuk.
0: Dus als je nu er één plek moet uitpikken als een luisteraar van Nostalgie zegt ik wil nu naar Portugal of heel binnenkort, welke plek mag die dan zeker niet missen?
2: Sowieso de Algarve, echt waar. Dat blijft mijn nummer 1. Algarve, daar kun je niks mis mee doen. Dat is zee, gebergte, alles bij elkaar. Ja, dat is echt heel tof, Algarve.
0: Hebben jullie eigenlijk ook gezwommen in de Atlantische Oceaan?
2: Ja, we hebben na de proef met de foto aan het strand zijn we met z'n allen de zee ingelopen en hebben we even gezwommen in de zee, absoluut. Ja, zeker.
0: Zalig. En als het over eten gaat, wat is dan jouw favoriet? De pastéis nata, konden die jou ook bekoren?
2: Ja, een pastijken, dat past bij alles. Hè. Dat is mijn lekker koud biertje, pastijken, ja, dat vond ik wel goed. Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Ga je deze zomer trouwens met vakantie, Wout?
2: Sorry, ik versta je niet goed.
0: Ga je met vakantie deze zomer?
2: Ik ben net terug van vakantie. We hebben net 2 weken Zuid-Frankrijk gedaan, maar het was daar snikheet. We zijn teruggekomen.
0: Inderdaad. Ja, meer dan 40 graden, denk ik. Ik hoorde het net nog in ons nieuws.
2: Ja. Dus we zijn vroegtijdig teruggekomen. Het was een hele leuke vakantie met de mobiloom. Dus misschien gaan we volgend jaar wel naar Portugal, wie weet.
0: Ah, voilà. Dan mogen wij jou nog wel eens terug opbellen, hè, als we nog eens in Portugal belanden.
2: Absoluut. Zeker en vast. Zeker.
0: Dankjewel. Ik wens jou een fantastische zomer, Wout. En nog veel succes met alles waarmee je bezig bent. Hè?
2: Hartelijk dank. Dankjewel. Merci.

0: toch een toffe, hè? Die Wout van de Mol. En je weet het, ook hij zei het weer. De Algarve zeker doen als je naar Portugal gaat. Céline Dion komt eraan.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
2: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
7: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
8: ja,
7: toch?
8: Absoluut, ja, absoluut.
2: Krijg je een helder gehoor op de economie.
9: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld. Maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
2: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
10: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
2: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van De Standaard. Nu allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
11: Het grote nostalgie reisbureau
2: met Alexandra.

0: Supertramp en The Logical Song.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Reis rond de wereld. Heel de voormiddag zitten we al in Portugal. En ja, je kan het ontdekken op heel veel verschillende manieren. Met de camper bijvoorbeeld. En Guy heeft gestuurd in de Nostalgie-app de Fisherman's Trial. De mooiste wandeling langs de Algarve-kust. 225 kilometer. Dat is echt ferm. Dankjewel, Guy. Je kan het ook met de moto doen. Dat heeft Jean gedaan. Leuke trip, maar vooral heel warm om te rijden met een pak aan. Ja, kan ik me voorstellen. Gelukkig was er het verfrissende water van de zee. Daar heeft hij ook nog het geluid van gestuurd. Luister even mee. Het verfrissende water van de Atlantische Oceaan. Ze gaan het ooit nog terugdoen, maar dan wel met de motorhome. Dat lijkt me een verstandige beslissing, Jean. En Sonja heeft ook nog gestuurd. Meermaals gewonnen met de 64 kilometer Ponta a Ponta-wedstrijd op het eiland São Jorge. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Een van de 9 Azoren-eilanden. En die behoren dus ook tot Portugal. Dat is knap van jou, Sonja. Ik veronderstel dat dat een loopwedstrijd is, hè? Dus Portugal ontdekken kan al lopend, het kan al wandelend. Het kan met de camper, met de moto, met de fiets waarschijnlijk ook. Helemaal te voet, dat lijkt me een beetje overmoedig. Dankjewel voor al die fantastische tips.

0: gaan we deze zomer ooit in Duitsland belanden? Het zou zomaar kunnen natuurlijk.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, tijdens onze reis rond de wereld. Matthias Geim. En het is zover. We hebben heel de voormiddag in Portugal. Ik had echt het gevoel met momenten dat ik er was. Ja. Ik heb zoveel toffe reacties gekregen van de luisteraars.
2: Maar dat is ook zo leuk. Dat is een land waar heel veel mensen graag naartoe gaan. Dus je gaat automatisch ook veel leuke verhalen krijgen, denk ik. Dus,
0: ja, die waren er zeker en vast. Ik ben benieuwd wat het wordt tussen 12 en 3. Jij gaat dat doen.
2: Ja.
0: Jij gaat zo meteen weer ons pijltje richting de grote wereldkaart gooien. Ja, dat gaat echt gooien worden. Want ik vind wel dat jij de uitdaging aangaat. Je staat zo ongeveer op een meter of drie van onze landkaart.
2: Ja. Ik dacht, ik doe de vorken vandaag. Ja. Dan ga ik er zien.
0: Trouwens, voor je gaat smijten. Dankjewel. Ik heb deze voormiddag, ik had het een beetje fris, hè. Ik heb jouw visje geleend. Een oranje visje. Ik heb daar zoveel complimentjes van de luisteraars gekregen.
2: Is het waar?
0: Ja,
2: oh,
0: die gekeken hebben. Dus dankjewel, Marcia.
2: Met plezier. Blij dat ik kon helpen. En dat onze dresscode ook goed afgestemd was. Hè.
0: Dat
2: dat oranje
0: is ongelooflijk.
2: Ja,
0: dat is ongelooflijk. Goed, oké. Okay. Ja. Ik ga het tuintje starten. En jij mag nu smijten. Doe maar richting onze grote landkaart. Wat wordt het volgende land? Zometeen bij Marcia Boarodi, waar we naartoe trekken.
2: Oh!
0: Ja, we zitten ver.
2: Het is gelukt.
0: We zitten heel ver.
2: Ik ga even wel dichterbij kijken, want we zitten in een eilandengroep.
0: Ja, oké, ga kijken. En dan ben ik heel benieuwd wat het geworden is.
2: Aha!
0: Ja?
2: Het is Bali geworden.
0: Oh, ik ben er nog nooit geweest.
2: Ja.
0: Maar ik ken wel heel veel mensen die daar heel veel naartoe gaan en die heel enthousiast zijn. Dus.
2: Oké, we zitten in Zuidoost-Azië, dat is top. Ik ben er nog nooit geweest, dus cannot wait om erover te horen.
0: We gaan veel bijleren over Bali. Als jij er bent geweest, als er iets is dat je daar hebt meegemaakt en wilt delen, smijt het gewoon in de Nostalgie-app. En Marcia gaat het allemaal vertellen.
2: Komt goed. Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Let your body move to the music. Het zal wel zijn. Met Madonna zo meteen na het middagnieuws.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
7: Bus, cruise of vliegvakantie.
8: Reizen Lauwers.
7: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
8: Reizen Lauwers.
9: En a green.
10: Energie Rebellie.
9: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 11:45. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Er is een bijtende stof gelekt in een bedrijf, Vrouwtje.
11: In Oostende is een bedrijf voor diepvriesverwerking van visproducten deels ontruimd daardoor. Een medewerker had een vat met 1000 liter natriumhydroxide laten vallen. En het product kwam dus deels op de vloer terecht. Natriumhydroxide wordt gebruikt als gootsteenontstopper en er is ook een conserveermiddel. Maar het is een sterk bijtende stof en kan ernstige brandwonden veroorzaken. Er komt nu een gespecialiseerde firma om het product te verwijderen. Er is geen gevaar voor buurtbewoners. Het Brusselse wapengeweld verspreidt zich in de stad. Van alle schietpartijen in Brussel gebeurde bijna 65% dit jaar buiten een van de drugshotspots. Vorig jaar was dat nog zo'n 44%. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Benjamin Dalle opvroeg bij Brussels minister-president Dilies. Die stelde een lijst op met 18 hotspots. Dat zijn zones die vaak te maken krijgen met drugshandel en geweld. En ze kregen elk een lokale taskforce om de veiligheid te garanderen. Maar het geweld verplaatst zich. Volgens Dalle schiet de aanpak van de Brusselse regering tekort en moet de strategie veranderen. En tennis. Zizou Berg staat op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst, op plaats 37. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en steeg zo 11 plaatsen. Onze andere landgenoot Alexander Blok steeg 1 plaatsje. Hij staat nu 36e en blijft zo nip de beste Belg in het klassement. Aan de top verandert er niets. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld.
10: Nostalgie weer.
11: Zonnig en droog en het wordt ook minder heet met maxima tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij 25 graden. Woensdag eerst opklaringen, maar vanaf het westen krijgen we meer wolken met wat lichte regen en 25 graden. Donderdag dan opnieuw vrij zonnig en 26 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
9: Met Marcia.
1: Laat het smaken als je aan de boken zit vanmiddag. Jij krijgt hier puur vakantiegevoel in de boksen. De hele zomer lang. We gaan samen op reis naar Bali nu. Met de hulp

0: Day. Doe maar hier bij Nostalgie. Ah, zo tof dat je luistert vanmiddag.
1: Reis rond de wereld.
0: We gaan de hele zomer lang samen. Jij, ik, al mijn collega's hier bij Nostalgie op reis. De hele wereld rond. De voorbije uren hebben we zo bij Alexandra Portugal al leren kennen bijvoorbeeld. En nu trekken we samen door Bali. Want dat is waar mijn pijltje is blijven hangen op onze landkaart daar straks. Een prachtig eiland, de Indische Oceaan. Bram Pinksten heeft al een berichtje gestuurd in de Nostalgie-app dat hij er geweest is. Hij vindt het er prachtig. Is op Nusa Penida met mantas gaan snorkelen onder andere. Helaas vindt hij Bali wel een klein beetje toeristisch geworden. Fantastisch wel dat je er al bent geraakt, Bram. Ik zelf nog niet. Ik denk dan meteen aan die mooie rijstvelden die zo in trapjes lopen op de foto's. Groene, ongerepte jungles, mooie stranden. Maar zoals ik net zei, ik ben er nog nooit geweest, dus ik leer heel graag bij van jou. Misschien ben jij wel al in Bali geraakt. Heb jij er iets meegemaakt dat je nooit meer gaat vergeten of iets gegeten wat je superlekker vond? Wat maakt Bali zo bijzonder? Wat moeten we daar zeker gaan doen? Stuur je verhaal door, heel graag, in de Nostalgie-app voor een beetje extra vakantiegevoel op het werk de komende weken. Met de beste muziek erbij natuurlijk. En Bryan Adams gereed staan voor jou. En Lady Gaga is er ook al bij vanmiddag.

0: Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Onderweg naar een Boys Town Gang hit die jou sowieso shakend door die maandag gaat sturen. Over minder dan een minuut.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.

Dat is wel meer dan 7 Seconds Away natuurlijk, Bali. Daar leren we over bij vanmiddag hier bij Nostalgie in onze reis rond de wereld. Gert Vermeijden gaat er elk jaar naartoe, lees ik in de Nostalgie-app, omdat zijn zoon daar woont. Dat is zalig natuurlijk, om dat vooruitzicht te hebben elk jaar. En Jan Breugelmans herinnert zich dan weer zijn kopje Kopi Luwak nog. Dat is een koffie gemaakt, blijkbaar van bonen. Die worden gegeten en verteerd door de luwak. Dat is een katachtig roofdiertje daar op Bali. Dus eigenlijk drink je koffie van zijn uitwerpselen. Jawel, moet naar het schijnt heel zacht zijn van smaak. Een van de duurste koffiesoorten ter wereld ook. En blijkbaar dus echt wel de moeite om te proberen daar in Bali. Ik laat het in het midden of je hier zelf er ook aan waagt in de toekomst. We weten bij deze al iets meer over de plaatselijke drankjes daar in Bali. Maar laat gerust ook weten als je er ooit bent geweest. Hoe de uitzichten daar zijn, wat je daar

0: zo meteen een beetje een bad boy in je boksen. Je hoort er meteen naar de Big Yellow Taxi van Counting Crows.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Dan denk ik, ga op tennispensioen. Het zal wat rustiger aan zijn, maar je staat er gewoon even
2: nog
3: vaak
2: altijd.
3: Op. En ben je dan nog even competitief, Janina? Wil je nog even hard winnen als toen je prof was?
4: Ja, als ik zelf nog voor mezelf zou spelen, wel. Maar ik speel nu heel vaak in functie van de anderen. Maar ik moet zeggen dat als ik een tiebreak tegen die jongeren speel, dat ik ze toch niet laat winnen.
2: Zie je dat? Zit erin.
1: Luister ook morgen naar met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
2: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
9: Met Marcia.

R&B en hip-hop lekker in de blender samen. Specialiteitje toch wel van Bobby Brown, vroeg in die 90s. En tegelijk toch ook een beetje een controversieel figuur, hè, die gast. Een bad boy met een kort lontje toch wel. Niet vies van een vechtpartij of een roesmiddeltje hier en daar. Ja, zijn huwelijk met Whitney Houston was ook best wel woelig te noemen. Hopelijk brengt het ouder worden hem toch een klein beetje rust in de komende jaren. It's You Can Play That Game. Tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Dan is een duikje in de 80's nooit veraf nu met Mr. Mister.

dansend op het werk hier met Relight My Fire van Dan Hartman. Ondertussen komen er heel leuke vakantieherinneringen binnen aan Bali in de nostalgie. En dank je wel daarvoor, zeg. Elodie de Souza bijvoorbeeld heeft er alles uitgehaald, zegt ze, op haar rondreis in 2024. Ze vond de natuur er adembenemend. Ze heeft groene valleien gezien, watervallen, prachtige tempels heeft ze gezien. Een snackje kunnen binnenwerken met zicht op de Mount Batur. Dat is een vulkaan aan het Baturmeer. Ik hoop dat ik het juist uitspreek allemaal. Dan ook nog een supertoffe quadtocht gedaan door modderige paden en bossen. Een prachtig uitzicht genoten op de kliffen van Uluwatu. Echt een topreis geweest voor Elodie. Dus amai, je kan het goed verkopen, Elodie. Zet het gerust mee op je bucketlist. Die trippen naar Bali nog tot 3 uur ontdekken wij hier samen. En leren we hier samen bij over Bali. Door al die fijne berichtjes die binnenkomen in de Nostalgie-app. Stuur jouw ervaringen ook gerust door.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Gaan we nog eens rocken in de 80's hier met Europe Final Countdown. Komt er zo aan na het nieuws.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Als dit herkenbaar is voor jou...
4: Zeg Chantal, doe nog eens uw event na.
5: Oh, oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
4: Leuk.
5: Wow, jij vindt dat leuk.
3: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
4: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
5: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
4: Ah.
3: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
6: Kurkfabriek van Avermaat.
7: Lenen bij Leeman.
8: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
9: Ja, wacht dan even, Suzy.
8: Oeh, wacht even.
9: Nog een minuutje.
8: En wat is er dan?
9: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
8: Moe Harry toch.
10: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
7: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
7: Nostalgie.
1: En zo wordt het 1-voor-1. Nieuws krijg je van Bart van Langenhove. En Bart, de doodrijder van Stripie, gaat in cassatie tegen zijn veroordeling.
12: Het gaat om Paolo Falzone, die 27 jaar cel kreeg omdat hij 4 jaar geleden in dat Waalse Stripie 7 carnavalisten doodreed. Een assise jury oordeelde eerder deze maand dat Paolo Falzone schuldig is aan 7 keer doodslag en 80 pogingen tot doodslag. Want bij dat carnavalsdrama in Stripie raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. De rechter noemde Falzone een gek achter het stuur en ook de jury vond geen verzachtende omstandigheden. Het geweld tegen VDAB-medewerkers vertienvoudigde sinds 2016. Dat bewijzen nieuwe cijfers. Voorbije maanden melden VDAB-bemiddelaars zo'n 300 gevallen van agressie, vooral dan verbaal, zoals verwijten en bedreigingen, zeker nu werklozen al na 2 jaar hun uitkering verliezen. En opvallend, een werkzoekende die zich agressief gedraagt, die krijgt daar nu geen sanctie voor. VDAB installeerde in hun kantoren al meer dan 500 noodknoppen die medewerkers kunnen induwen als ze zich onveilig voelen. En de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen die stijgen in september komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geldt bij de lonen tot €4.000 bruto per maand en tot €2.000 bij de uitkeringen.
0: Het weer met Erwin Franks.
13: Geen subtropische temperaturen meer vanmiddag, maar een beschaafde 26 graden. En ook over het weerbeeld valt er niet te klaar. Het is vaak zonnig met wat wolken. In de Ardennen valt mogelijk nog een bui. In Vlaanderen is het droog. Vanavond uitstekend terrasjesweer bij nachtminima rond een heerlijke 16 graden. En de rest van de week ziet er prima uit met behoorlijk wat zon. Afgewisseld door wolken. Het blijft overal droog bij temperaturen rond of iets boven 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
7: Nostalgie.
0: Het grote nostalgie reisbureau
7: met Marcia.

Dromen zijn bedrog van Marco Borsato op dag 1 van ons grote nostalgie-reisbureau. De hele zomer lang krijg jij alleen maar puur vakantiegevoel in je radio, ook als je aan het werk bent. Straks live vanuit Brussels Airport, waar je onze nieuwe collega Ellen Petrie wel eens tegen het lijf zou kunnen lopen aan de incheckbalie de komende weken. Wie weet geeft ze wel groetjes door van iemand die je kent, het zou zomaar kunnen. Over een kwartier zoiets ga ik nog eens een keer doorprikken naar Zaventem, naar Ellen. Eerst neem ik je mee naar New York City, waar deze topper is opgenomen ergens in de 70s. Superstition, Stevie Wonder.

0: don't look any further. Passen de Backstreet Boys er ook nog bij vanmiddag? Tussen je meetings door, in de auto of misschien lekker thuis in je tuin? Kan het regelen, over een klein minuutje.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: Lauren Daigle, You Say hier bij Nostalgie. Vanaf vandaag kan jij Ellen Petrie dus tegenkomen op Brussels Airport.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Ze kampeert op de luchthaven, onze nieuwe collega, op zoek naar leuke verhalen van toffe mensen. En als ze daar ter plaatse is of een probleem spot, dan schiet ze ook meteen in actie. Ik heb begrepen dat we in de vertrekhal staan op dit moment. We luisteren even mee.
2: Ik zie hier dat de valies open ligt. Zijn er hier al problemen? Ik herken dit. Heb jij gewoon te veel mee of heb je gewoon iets...
3: Ik moest gewoon nog wat dingen van thuis die ik op het einde in mijn handbagage had gesmeten. En mijn valies was al dicht, dus nu smijt ik ze erin.
2: Dus nu, en je hebt geen overgewicht?
3: Nee.
2: Dus eigenlijk kunnen ze blijven zitten?
3: Nee, want ze moeten wel in de grote bagage. Ze mogen niet in de handbagage.
2: Oké. Okay. Dus ja. En wat is jouw naam?
3: Charlotte.
2: Ik kom, ga even naar jouw vriend. En dat is?
4: Jens.
2: Jens. Charlotte doet de valies al lopen. En jij staat hier heel rustig.
4: Ja, we hebben tijd, hè.
2: We hebben tijd. Je hebt die tijd ingecalculeerd?
4: Zeker.
2: Ja, en jij staat er heel chill, zelfs met een witte broek.
4: Ja.
2: Op reis. Dus... Ja.
4: Lange vlucht. Dus
2: Oké, een lange vlucht. Naar waar gaan jullie?
4: Wij gaan naar Indonesië, maar eerst naar Hongkong. En dan stappen we daarover.
2: Oh, fantastisch. Jullie zijn een koppel, neem ik aan.
4: Ja.
2: Doen jullie heel veel lange reizen?
4: Het is de eerste. Dus...
2: De eerste lange reis of de eerste reis?
4: De eerste lange reis.
2: Ah, Oké. En waarom naar daar? En wie heeft die reis eigenlijk uitgestippeld?
4: Vooral ik, hè. Ik weet niet, ja. Ik wou een keer iets anders doen. En Indonesië, ja. Veel gezien online, social media. En nu zelf eens gaan kijken, hè.
2: Wat verwacht jij daarvan? Heb jij zoiets? Dat wil ik echt gaan bezichtigen, dat wil ik doen. Trekken jullie daar rond? Of is het gewoon in één hotel dat je blijft?
4: Nee, we hebben denk ik 8 stops volgens mij. Dus ik denk dat we overal een paar dagen blijven. En dan doen we Bali en Lombok, dus 2 eilanden. En daar gaan we proberen zoveel mogelijk te zien, hè.
2: En Charlotte is nog steeds bezig met de valies. Alles toe? Ja, het is gedaan. En vind je het gemakkelijk dat je een vriend hebt die zo echt alles uitpluist?
3: Ja, heel handig. Heel handig.
2: Waren er voorwaarden voor jou dat hij zegt, ja, je mag alles doen, maar niet dat en dat?
3: Ik heb altijd een keer gedubbelcheckt. En dan zei ik van ja, goed, doe maar.
2: Ah, toch wel. Dus dat is wel een beetje vrijheid geven en toch wel zeggen, ja. En dan die valiezen maken. Zijn dat moeilijke keuzes? Hoe lang zijn jullie weg?
3: In totaal 17 dagen. Maar het ging gelijk vlotter dan anders bij mij. Misschien ben ik eens vergeten.
2: Begin dan, Jens. Misschien is ze iets vergeten. Wat gaan we daarmee doen?
4: Daar kopen zeker, ja. Veel opties zijn er niet, hè.
2: Ik wens je nog heel veel mooie reizen samen. En ik hoop vooral, Charlotte, dat jij niks vergeten bent.
3: Ik hoop het ook.
2: En inderdaad, alles gewoon kopen, hè. Komt helemaal goed.
3: Dank je wel.
2: Geniet ervan, hè.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé?

0: Dit geeft al zoveel goesting in de Nostalgie 90s Party. Hij komt ook dit jaar terug. Alle info daarover op socials en op nostalgie.be. En hier bij mij zit jij goed voor een goede Pink Floyd. Meteen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
6: Reizen Lauwers.
5: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
6: Reizen Lauwers.
5: Het grote Nostalgie-reisbureau.
7: Met Marcian.

0: 80s nostalgie naar puurste vorm met Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We zijn aan het bijleren over Bali vanmiddag in onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Ik merk in de app dat het een plek is die bij heel veel mensen nog op de bucketlist staat, momenteel. Erwin van der Veeken heeft het net kunnen afkruisen. Net terug van 3 weken op Bali. Hij vindt het een ongelooflijk mooi land. Heel vriendelijke mensen daar, prachtige natuur gezien, lekker en goedkoop eten ook, vond hij. Prachtige stranden, parelwit zand, helderblauw water, het complete plaatje. Echt een paradijs op aarde. En wat Erwin ook gaat bijblijven, stuurt hierbij, is de enorme verkeersdrukte in sommige gebieden daar. En de chaos die het soms was met de duizenden scooters die daar rondcrossen over de weg. Dat zou daar ook het populairste en handigste vervoersmiddel zijn. Lees ik in wel meer berichtjes in de app. Praat er gerust over mee, over de do's en don'ts daar in Bali. Als je er ooit bent geweest, je weet mij zitten in de Nostalgie-app. Ondertussen muziek van Moose T en Hot.

0: straks bij Nostalgie.
1: UB40 komt eraan. En ook al een wereldster die misschien wel een show komt spelen op het volgende trouwfeest waar je verwacht wordt. Daar praat ik je straks nog over bij.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. 1 voor 2 al. Goedemiddag. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenova. Er is een staking aan de gang in alle gevangenissen, Bart.
4: Ja, dat bevestigen de vakbonden en een woordvoerder van het gevangeniswezen. De staking komt er na conflicten in verschillende Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers is een van de vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. Daarom willen lokale directies en vakbonden voorlopig niet meer met elkaar spreken of overleggen. Cipiers en het andere personeel in Vlaanderen staakt mee uit solidariteit. Hoe lang de actie zal duren is niet duidelijk. Doodrijder van Strepi, Paolo Falzoni, gaat in cassatie tegen zijn veroordeling. De man kreeg 27 jaar cel omdat hij 4 jaar geleden in dat Waalse Strepi 7 carnavalisten doodreed. Een Assise jury oordeelde eerder deze maand dat Falzoni schuldig is aan 7-voudige moord en 80 pogingen tot moord. Want bij het carnavalsdrama in Strepi raakten ook tientallen andere mensen gewond of zwaar gewond. Maar de advocaten van Falzoni gaan niet akkoord omdat ze al van bij het begin betwisten dat hij de intentie had om te moorden. Ze gaan dus in cassatie tegen de juridische kwalificatie van die aanklachten. En dit komt nog net binnen. De politie van de Duitse stad Stade, dat is niet ver van Hamburg, bevestigt dat er vanmiddag een schietpartij was waarbij zeker 5 mensen zijn gedood. Meer details daarover in ons volgend bulletin.
0: Nostalgie weer.
4: Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken. Plaatselijk kan een buitje vallen. Maximaal tot 29 graden. Aan zee is het frisser morgen met 22 graden. Woensdag dan. Eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen. En maxima woensdag tussen 22 en 25 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Marcia.

van Fairground Attraction gaan we recht naar Ed Sheeran. Die nu dus ook verrassingsoptreden speelt op bruiloften, blijkbaar. Heeft het afgelopen weekend nog gedaan op een trouw ergens in Chicago, als ik me niet vergis. De broer van de bruid had hem uitgenodigd op Instagram. Die man dacht, ik probeer het eens, je weet nooit. Hè. Bleek dus dat Ed Sheeran tijd had en ook nog eens in de buurt was. En is dus gewoon binnengewandeld op dat feest. Stel het u eens voor, zeg, je grootste idool die mee komt binnenwandelen met je bruidstaart. Dat is toch ongelooflijk. De moeite waard dus om hem een berichtje te sturen voor je nakende trouw of verjaardagsfeest binnenkort. En nee, heb je. En ja, kun je krijgen, zoveel is duidelijk bij die man. Hier is hij nog eens met Justin Bieber.

0: Hope of Deliverance. Paul McCartney hier bij Nostalgie. Ook Christel van der Meulen is ooit al in Bali geweest. Zie ik in onze app voor haar huwelijksreis. De trouwkleren meegenomen om daar op het strand half in het zeewater nog eens een fotoshoot van haar leven te kunnen doen. Dat is denk ik een fotoalbum geworden om van te dromen. Hè. En daarna ook nog verder rondgetrokken. Onder andere door Lombok, het eiland naast Bali. Een herinnering om nooit te vergeten, zegt ze erbij. Ik lees ze zo graag al die fijne vakantieherinneringen uit Bali. We gaan nog tot 3 uur door met wie weet wel een paar leuke reistips die je daar nog aan overhoudt als je binnenkort eens een keer gaat. Stuur maar gerust door in de Nostalgie-app. En dan beloon ik jou ondertussen al met een goede ABBA. Lay Your Love On Me komt er ook al aan.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Zou Bryan Ferry eigenlijk al eens in Bali geraakt zijn? Internationale artiesten zien toch een stukje van de wereld. Al toerend of al vakantie vierend met hun pre.
1: Reis rond de wereld.
0: De hele zomer lang voel jij je een klein beetje op vakantie hier bij ons, bij Nostalgie. Elke dag trekken we samen door twee reisbestemmingen. En momenteel zitten we zo in Bali. Céline de Kat stuurt al een tip door in de Nostalgie-app Monkey Forest in Bali. Redelijk veel toeristen daar wel die rondlopen, dat moet je er dan wel bij nemen, zegt ze. Maar zo in een dicht begroeide jungle met eeuwenoude bomen van heel dichtbij naar aapjes in het wild kunnen kijken, dat vond ze ongelooflijk. De leukste twee uren van de reis voor Céline. In Ubud, in Bali trouwens, dat Monkey Forest. Ik hoop echt dat ik het juist uitspreek, want voor mij is het nog een onontgonnen gebied. Staat mee op de bucketlist hier. Wie weet komen er nog leuke tips binnen, dan geef ik ze sowieso nog mee voor jou, hè, voor het drie uur wordt. Zometeen heb ik Lionel Richie in mijn muzikale backpack. En Five, Slam, Dunk the Funk komt er ook al aan.

0: Ondertussen ook nog een tip van Bruno van Spijbroek in de Nostalgie-app in Ubud, Bali. Ga zeker eens naar het Sacred Rice restaurant daar. Een open bamboe restaurant waar je heel lekker kan gaan eten met zicht op de rijstvelden. Merci voor de tip, Bruno. Lekker eten maakt de vakantie toch altijd compleet, hè? Zometeen hier bij Nostalgie. Frank Boeien met een van zijn strafste. Toch wel een protestsong die toch altijd een beetje kippenvel loskrijgt. Bij mij en wie weet ook wel bij jou.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Als dit herkenbaar is voor jou...
7: Zeg Chantal, wat is dat?
8: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
7: Amai zeg.
6: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
7: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
8: Maar kurk is altijd goed, hè?
7: Ah ja.
6: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
9: Kurkfabriek van Avermaat.
10: Het grote nostalgie reisbureau
11: met Marcia.

Met zijn vraag om onze medemens te beoordelen op hun innerlijk en hun menselijkheid in plaats van op kleur of afkomst. Denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart. Hij zegt het zo ongelooflijk mooi. Doet hij in bijna elke song die hij al geschreven heeft, vind ik. Ook naar Frankie Valli en The Four Seasons. Een 70s song met 60s nostalgie.

merg en been nog altijd. Deze Tears in Heaven van Eric Clapton. Zo is het alweer 9 voor 3. Schitterend weer en schitterend moment ook om jezelf neer te planten, mentaal dan toch, in een van de loungezetelkens op het terras van ons muziekcafé. Je gaat daar perfect zitten om nog een stukje van de ambiance achter de schermen mee te pikken op Live is Live afgelopen weekend. Blijven de artiesten daar eigenlijk hangen voor elkaars shows? Is Bart Peters bijvoorbeeld blijven plakken voor de one and only Robbie Williams? Sean en Lenken hebben het met veel plezier voor jou uitgevist. Je hoort er alles over in Sean's muziekcafé straks.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, voor iedereen die nog geen zomervakantie heeft en nu nog even eigenhandig de economie aan het recht houden is, This One's For You 9 to 5. Dolly komt er zo aan.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Green. Energie Rebellie. Nostalgie.
1: En zo werd het 1-3. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Met een dodelijke schietpartij in Duitsland.
5: Minstens 5 mensen zijn daar doodgeschoten in het Noord-Duitse stadje Stade. Ten westen van Hamburg is dat. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 1 verdachte kon aanhouden. Schietpartij gebeurt in de buurt van een jeugdinstelling, schrijven Duitse media. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Er is een nieuw digitaal platform dat alle gesloten asielcentra en woonunits centraliseert. Zo kunnen alle medewerkers van de dienst vreemdelingenzaken de terugkeerprocedures beter opvolgen en ook sneller tonen waar er plaats is om asielzoekers op te vangen. Tot nu toe werkt de vreemdelingenzaken wel nog met Excel en papieren documenten om dossiers op te stellen. Wat niet meer van deze tijd is, zegt minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Dienst Vreemdelingenzaken beheert momenteel 6 gesloten centra waar het 550 asielzoekers kan opvangen. En de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen in september. Komt omdat de spilindex deze maand is overschreden. Normaal bedraagt die stijging 2%, maar nu past onze regering voor het eerst de zogenaamde centenindex toe, waardoor de indexering alleen maar geld bij de lonen tot 4.000 euro bruto per maand en tot 2.000 euro bij de uitkeringen.
4: Nostalgie weer.
5: Deze namiddag meer stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 27 graden. Vanavond is het licht bewolkt. Morgen afwisselend zon en wolken. Plaatsen kan een bui vallen, maximaal tot 29 graden. Aan zee is morgen frisser met 22. Woensdag eerst opklaringen, daarna meer bewolking met plaatselijk een bui of wat lichte regen bij 22 tot 25 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
2: Jean en Lentje.
1: 29 juni, Hug Holiday vandaag, dus als je wel een knuffel kan gebruiken en er niet mee in zit dat die eventueel enigszins plakkerig zou kunnen zijn van de warmte, dan zit hier het Muziekcafé weer aan het goede adres. Welkom met Clubke. Hier is Dolly Parton. Yeah.

0: Lenklands Muziekcafé.
1: Fijne maandagnamiddag, beste cafévrienden. Het is de eerste keer dat Lenker en ik jou horen vandaag, dus hopelijk een fijn weekend gehad. Bij ons was het beide druk, hè?
2: Amai,
1: het weekend.
2: Superdruk.
1: Je had een trouwfeest, weet ik wat
2: ja,
1: je gezegd had.
2: Zaterdag.
1: En dan ook nog een Cave gaan checken op Life is Life.
2: Ja, gisteren. Goh, een Cave, ik ben er nog altijd een beetje van aan het bekomen, want het was
1: zo goed.
2: Echt, ja, briljant, zou ik zelf zeggen. Echt, echt waar, weet je waarom? Omdat mijn favoriete song is de Ship Song. Maar
1: bij
2: dat is
1: ook.
2: Echt in de categorie van speel er alsjeblieft op mijn begrafenis. Dus zo goed vind ik dat. En dat heeft hij niet gespeeld. En normaal zou je dan toch een klein beetje teleurgesteld zijn. En ik heb het hem gewoon vergeven, omdat ik echt omvergeblazen was. Iemand, ja, dat is echt iemand die in staat is om zo een hele wijde stil te krijgen en kippenvel te bezorgen. En als je dat kan, dan ben je toch wel een grote meneer.
1: Dat snap ik. Ja, ik ben zaterdag dan weer met
2: Robbie,
1: de hele nostalgie. Wat gaan supporteren voor Robbie Williams op Life is Life? Ja, dat is de King of Entertainment, las ik achteraf, maar dat klopt ook wel. Dat was halve stand-up, maar alles wat hij vertelt was ook wel interessant en grappig. Ja, die hits spreken voor zich, danseressen en

0: mega band, klonk heel goed. Als ik één puntje van kritiek mag geven, ik vond persoonlijk dat hij iets te veel teruggreep naar covers. Naar nummers van anderen. Bon Jovi, Queen, Seven Nation Army hoorde ik voorbij komen. Al was het Theme from New York, New York van Frank Sinatra dan wel mooi, omdat hij dat dan ook opdroeg aan zijn vader en zo. Ook een mooie knipoog naar zijn crooner-tijd, zijn crooner-album Swing When You're Winning van 25 jaar geleden. Maar hij kan eigenlijk teren op zijn eigen werk. Hij hoeft niet zoveel covers te spelen, Robin.
1: Om dan voor al die covers te gaan, maar bon.
0: Dat is zo. Maar kijk, ieder zo zijn eigen mening, zijn eigen gedachten. Laat het gerust weten. Was jij daar ook bij op Life is Life, een van voorbije dagen? Ga je straks nog naar Iron Maiden kijken, hier achter onze hoek op Life is Life? Onze app staat weer wagenwijd open, speciaal voor jou. Imagine Dragons nu on top of the world.

0: Like a rainbow.
1: Cindy Lauper en alle kleuren van de regenboog in je speakers.
2: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Ja, zaterdag was Robbie Williams headliner op Live is Live, kwam ik net te zeggen, maar ook heel wat andere artiesten. Hè?
3: Ja, Kleimans en Van Geel bijvoorbeeld en Bart Peters, die traden daar ook op. En wij hebben met hen gesproken in de backstage. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: up.
1: Ah, nog een berichtje van Joycey. Goedemiddag, zegt ze. Sean en Lenke, ik was zaterdag ook heel de dag op Life is Live. En het was een superleuk en gezellig festival. En ik vond Robbie top. Groetjes, Joyce. Hij was top, echt waar. Kleimans en Van Geel die stonden er natuurlijk als eerste op de affiche. Die mochten al vroeg beginnen, rond 10:50 of zo. Heel de dag aftrappen daar, heel het festival van Life is Live. Wij hebben ze gesproken met nostalgie na een optreden. En zo'n festival openen, dat is toch wel iets anders dan het afsluiten, vertelden ze zelf.
2: Je gaat bij een publiek dat binnenkomt en in de zon staat. Je doet dat wat rustiger.
3: Je moet ietsje meer luisteren naar het publiek. Ja. En s'avonds kun je gewoon ietsje stelliger zijn en zeggen, wij gaan deze spelen en Gelle moet volgen. En nu heb je ietsje meer respect in die zin dat je weet van het is heel warm. Het is al heel fijn dat die mensen er zijn. Dus we gaan het wat rustiger aan doen. En verder moet je gewoon niet te laat opstaan. Maar hij was dus vrij laat wakker. Want hij heeft naar de duivels gekeken. En ik stuurde hem om 10:00. Of om 11:00. Nee, 10:00. Hoe laat spreken we af? Geen antwoord. Pas om 9:40 heeft hij gezegd, ben juist wakker.
2: Ja, je moet ervoor hebben. Maar hebben we de mensen er last van gehad?
3: Ja, en ik ook niet. Dus ja, kijk, er zijn mensen die dat kunnen. Het is een echte ster, Jelle Kleinmans.
2: We hebben geknald van Geel.
1: Dus Jelle Kleinmans, anderhalf uur voor de show pas wakker.
0: Maar ja, klein stressken ook, denk ik. Bart Peters die stond daar ook op Live is Live zaterdag. En ondanks dat het festival niet uitverkocht was, heeft hij zich toch heel hard geamuseerd.
4: Het is een geweldig schone locatie. En ik begreep de doemberichten niet goed. Oh, maar dit en dat, wat is het allemaal? En ik keek en ik zag een vol terrein. En ik zag mensen een geweldig feest vieren. Zich niks aantrekken van het warme weer. En ik dacht, dat is toch oké? Er moeten hier geen 50.000 mensen zijn, hè? 20.000, 30.000, dat is genoeg. Dat is prima.
0: En we hebben hem ook gevraagd of hij nog ging blijven dan voor de Robbie.
4: Ik denk dat ik kan blijven. Ik vind dat wel een lieve mens. Ik heb die nooit eens gezien in 1994. Ik deed die mee met de Droomfabriek. Die was daar met Take That. En die verraste fannetjes in het concertgebouw in Oostende, in het Cursaal. En je zag direct bij die mannen van Take That, er was één deugeniet bij. De heer Robbie Williams. Hij is daar gebleven. En daarom ben ik een fan van die mens.
1: Hey, maar dat wist ik niet. Take That in de Droomfabriek.
0: Voor de fannetjes.
1: Voor de fannetjes. En hij is een deugeniet gebleven. Maar een Bart Peters, ook een dikke deugeniet. Dat het een fantastisch weekend was. Verder met deze maandag. Bob Marley komt er zo aan. Na Kiss, I Was Made for Loving You.
5: Nostalgie.
6: Sean's Muziekcafé.

0: Bob Marley. Die had ik ooit eens graag live gezien. Verdik het toch. Sun is shining.
1: Straks in Sjaals Muziekcafé.
0: Ja, en met die zon die schijnt is de festivalzomer nu ook echt wel begonnen. Dus wij zijn benieuwd, Lenker en ik, welk optreden jou ooit kippenvel heeft bezorgd of op welke song je ooit op een festivalweide een zot feestje hebt gebouwd. Want we gaan straks voor de capsule op zoek naar jouw beste festivaloptreden ooit.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Lenen bij Leeman.
5: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
6: Ja, wacht dan even, Suzy.
5: Oeh, wacht even.
6: Nog een minuutje.
5: En wat is er dan?
6: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
5: Moe Harry toch.
7: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
1: Sjaals Muziekcafé.
9: Sjaal en Lenkje.

0: en dans, Clouseau.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
2: De festivalzomer is nu wel echt begonnen met Live is Live, waar vanavond ook Iron Maiden nog staat. We hebben hier ondertussen ook al heel veel bussen zien passeren, ja, vol metalfans die hier voorbij komen gewandeld. Heerlijk. Richting Middenvijverpark, want dat is hier achter ons ook natuurlijk. Er was ook Werchter Boutique, of toch een groot deel, met die storm geen Katy Perry, oh. Werchter Park Live. Donderdag start ook Rock Werchter. Allee, het is nu dus voorrecht met de festivals. En wij zijn wel fan, hè, want ik vind dat toch echt een totaal andere ervaring. Zo in open lucht, met dan zo de lucht die dan ook zo van kleur kan veranderen.
0: Ja, of regen, net op het juiste moment of zo van die dingen. Of gewoon dingen ontdekken, bands waarvan het bestaan niet af is. Of dat je dacht, ja, dat hoef ik niet te checken. Maar dan op een dood moment ben ik bijvoorbeeld op Doer Festival ooit eens voor het podium van De La Soul terechtgekomen. Hey, how you doing? En ik kan u vertellen, dat was zo'n feest dat ik dacht van ja, maar dit had ik anders nooit gezien, nooit meegemaakt. Dus dankzij zo'n dood moment. Daar zoeken we naar. Dat is onze inspiratie voor vandaag in de muziekcapsule. Aan jou om ons te inspireren. We blijven in de festivalsfeer hangen. Laat ons eens weten, wat vond je het beste optreden dat je ooit op een festivalweide hebt mogen meemaken?
1: Nostalgie.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: Joan Osborne, ondertussen al uit 96 deze hit. Maar ze toert nog steeds, hoor. Vorige week nog bijna moeten gaan lopen voor een hevig onweer. Ook in Amerika zitten ze er af en toe mee.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
12: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Goedemiddag, zo werd het 3:45. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Met meer details over de dodelijke schietpartij in Duitsland.
13: Minstens 5 mensen, allemaal volwassenen, zijn doodgeschoten daar in het Noord-Duitse Stade. De stad ten westen van Hamburg raakt ook verschillende andere mensen gewond. Politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie de vermoedelijke schutter. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven. Politie en parket gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er nog altijd onduidelijkheid. 1 op de 2 leerkrachten in Vlaanderen die vindt dat het onderwijs de zomervakantie mag inkorten. Zoals bijvoorbeeld in Wallonië, door vakantieweken te verschuiven naar andere momenten in het schooljaar. Bijvoorbeeld een week extra herfst- of krokusvakantie. Dat blijkt uit de bevraging van de Artevelde Hogeschool bij 1200 leerkrachten, directieleden en ondersteunend personeel. Het onderzoek gebeurde via de app TeacherTap Vlaanderen, waar elke dag een vraag wordt gesteld aan professionals uit het onderwijs. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse Maja Gwalinska meteen uitgeschakeld in de eerste ronde, terwijl ze op Roland Garros in Parijs enkele weken geleden nog furoren maakte door vanuit de kwalificaties door te stoten tot de finale. Die verloor zowel van de Russische top 10 speelster Mira Andrieva in 2 sets. Gwalinska verloor op het Londense gras daar van een onbekende Thaise in 3 sets.
11: Nostalgie weer.
13: Vanavond blijft het nog vrij zonnig. Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op. Maxima tot 25 graden. En donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
14: Jan en Lentje.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Voor de capsule zochten we het beste optreden dat je ooit al hebt gezien op een festivalweide. Maggie Eeman die stuurde het optreden van Roxette, blijft me echt het meeste bij. Marie Frederiksen die was toen al heel ziek en werd begeleid naar het podium. Maar zo van genoten, dat was zalig. Roxy die stuurt dan weer of Bon Jovi in Nederland in de regen. Heel het concert doorweekt, maar die bleven gewoon zingen. Zo professioneel. En ja, Bon Jovi, dat zijn alleen maar meezingers.
2: Ja, dan krijg je dan al snel warm van. Hè. En Fabien? Die heeft net haar festivalontmaagding achter de rug, als ik dat zo mag zeggen. Dag Fabienne.
3: Dag Sean, hallo.
2: Hey Laba, zeg, vertel eens, wie, wat, waar, wanneer? We vonden het zo mooi, jouw bericht.
3: Ja, dus met mijn jongste dochter naar Graspop geweest. Ik word

0: dit jaar, heb nog nooit een festival gedaan. Oh. En in de snik heet de zon, dat dat nog maar doorstaan. En dat was fantastisch, echt waar.
1: Ja, wie heb nooit iets gedaan.
0: Je moet daarvoor 60 jaar worden, maar ja, kijk, ik heb het nu een keer meegemaakt. Absoluut. Hey, ja,
1: prachtig. Wie hebben jullie daar allemaal gezien dan, Fabienne, van bands?
0: Wel, al mijn favoriete groepen op rij. Ik had nog chance dat het allemaal in die namiddag was. En dat was eigenlijk Europe, Foreigner, Alice Cooper, Def Leppard. Ja, allemaal de muziek van de jaren 80, van mijn tienerjaren.
1: Amai.
0: En dat was zo fantastisch dat ik dat allemaal terug heb kunnen beleven. Ik word direct terug naar de jaren 80.
1: Ah, dat zou wel zijn.
0: Dat was de max.
1: En jij met je dochter dan op de eerste rij?
0: Ja, absoluut. Je zou daar tussen staan. Amai, zweten. Maar dat kwam mij niet schelen, hè. Amai.
2: Avontuur van mijn leven. Zeg maar, Fabienne, ga je nog eens teruggaan? Want het klinkt alsof je de smaak te pakken hebt.
0: Ja, maar natuurlijk moeten wel de groepen zijn dat wel zien, maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Absoluut.
2: Is verkocht.
1: Hey, maar dan gaan wij elkaar misschien nog tegen het lijf lopen op Graspop de komende jaren, Fabienne.
0: Ja, en hoe ouder, hoe zotter.
1: Dat zeggen ze. Dan gaan wij bij deze. Blijf even zot, Fabienne. Merci voor jouw mooie verhaal. We gaan hier Foreigner and I Wanna Know What Love Is vereeuwigen in de capsule. 3, 2, 1. Voor Fabienne, voor alle festivalmaagden. Want misschien ga jij deze zomer wel voor het eerst naar een festival. Geniet er dan van. Dit is Foreigner. I Wanna Know What Love Is.
3: Music capsule of Charlie and me. We have liftoff.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Mario van Elewijk die stuurde daarnet ook een berichtje in de app dat het beste optreden in open lucht voor hem een concert van Michael Jackson was. En ik ben daar eigenlijk heel jaloers op. Ik had die ook heel graag eens live gezien. Hij blijft het ook doen, hè. 17 jaar na zijn dood heeft Michael Jackson weer een nieuw record gehaald. Dat hoor je straks om 4:55 in het muzieknieuws.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Als dit herkenbaar is voor jou...
5: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
6: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
5: Oh, Chantal, zwijg ervan.
4: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
5: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
6: Vocht en kurk?
5: Oeh, die kurk.
4: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreekse tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
7: Kurkfabriek van Avermaat. De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.

0: Nostalgie, muzieknieuws. Michael Jackson die heeft met Thriller niet alleen het best verkochte album ooit gescoord, maar ook de meest succesvolle biopic aller tijden staat nu op zijn naam. Zo heeft de film Michael over het leven van Michael Jackson intussen 857 miljoen euro opgebracht. Dat is meer dan de vorige recordhouder, de film Oppenheimer, over de ontdekker van de atoombom. Michael had eerder ook al Bohemian Rhapsody van de troon gestoten als meest succesvolle muzikale filmbiografie. En er is ook al een vervolg in de maak op Michael. Een vrouwelijke fan gaat hier totaal uit haar dak als ze Adele herkent in het publiek tijdens een stadionconcert van Bad Bunny. Adele stond er in het publiek gewoon mee te dansen op de muziek van de ster uit Puerto Rico. Het was een tijd geleden dat de zangeres nog eens in het openbaar was verschenen, want Adele geniet al een tijdje van een muzikale break. Maar nu zou ze toch ook aan een nieuwe muziek werken. We kondigden hier vorige week al aan dat de Amerikaanse superster Taylor Swift wellicht deze week trouwt. En beetje bij beetje raken er meer details bekend. Zo zou onder andere deze Stevie Nicks optreden op het huwelijk. Nicks en Swift zijn al lang erg goed bevriend. Het huwelijk dat zou plaatsvinden in New York, vermoedelijk in Madison Square Garden. Maar zelfs de genodigden die kennen de exacte locatie nog niet. En ik weet niet of ook zij naar de trouwerij van Taylor Swift mogen, maar Ed Sheeran en Martin Garrix die hebben deze week al wel eens geoefend. De broer van een bruid wist dat Martin Garrix in Chicago was en had via social media gevraagd of hij het trouwfeest van zijn zus wilde crashen. En tot grote verbazing van alle aanwezigen viel niet alleen de DJ binnen, maar ook Ed Sheeran.
1: Martin did a show, I did a show, we finished, he's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding?
2: So we're going there.
1: So we're going to go and crash the wedding.
0: Ed Sheeran en Martin Garrix die crashten dus het huwelijksfeest van het paar op de tonen van hun nieuwste liedje Repeat It. En daarna zong Ed Sheeran ook nog Perfect tot groot plezier van het bruidspaar.
3: I got to dance with my wife and Ed Sheeran sang Perfect to us, so it how could it get any better?
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Hebt je al eens gehoord van Tinto de Verano?
2: Keilekker! Tuurlijk, in Spanje drink dat altijd zo rode wijn met zo wat ja, dingen, limonade erbij. Allee, oh, ja, dat is wel ik voel mijn speekselklieren beginnen werken.
1: Oh, de alcoholstop is precies ook wel definitief voltooid verleden
2: dat
1: tijd.
2: Dat is al lang verschwonden, dat hè. Ja.
1: Maar zou het wel het zomerdrankje dit jaar zijn?
2: Oh, laat het maar
1: eens
2: komen.
1: Proeven.
2: Gaan we dat straks eens bovenhalen tijdens een Tournée Générale mix? Tinto de Verano, voor iedereen, binnen luttele minuten.
0: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
4: Dan denk ik, ga op tennispensioen. Het zal wat rustiger aan zijn, maar je staat er gewoon even
3: nog
4: vaak
3: altijd.
4: Op. En ben je dan nog even competitief, Janina? Wil je nog even hard winnen als toen je prof was?
5: Ja, als ik zelf nog voor mezelf zou spelen, wel. Maar ik speel nu heel vaak in functie van de anderen. Maar ik moet zeggen dat als ik een tiebreak tegen die jongeren speel, dat ik ze toch niet laat winnen.
3: Zie je dat zit erin.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij
6: Nostalgie. Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
0: We are music. Chance Muziekcafé.
9: Jean en Lentje.

0: maar kijk, zijn nog fans van een Tinto de Verano. Arno die stuurt, ik ben er nu ook verslaafd aan. Ik heb afgelopen paasvakantie 3 flessen meegebracht uit Spanje. Natuurlijk veel te weinig tussen haakjes, dus ik heb het afgelopen week zelf gemaakt met rode wijn en Fanta Lemon en ook een keer met Sprite. Heerlijk, zeker op warme dagen. Dus je ziet, ik ben niet alleen... Oh, ik smaak hem al.
1: Ik ga het ook eens proberen. Deze week kan je met het grote nostalgiereisbureau een citytrip naar Parijs winnen bij Veronique en Sander.
0: Dat is
1: iets over 8. Elke ochtend kan je proberen meespelen met de Stop de Bandronde. Moet je zo songs aanvullen. En de 2 beste die mogen vrijdag hier live de finale komen spelen.
0: Dat is wel een schoon tripje. Maar we gaan je nu ook al in vakantiesfeer brengen. Ja. Hè? Met een tournee General Mix. Wat zit er allemaal in? Queen, Tony Talbom heeft er ook de Black Eyed Peas tussen gedraaid. Kim Wilde, Outkast. En beginnen doen we... Dames en heren, beste cafévrienden, met The Cure. Laat het u smaken, uw tournée generaal.

0: Deze tournee-generaal afsluitend rondje van het huis. Veerle die grijpt in de app nog graag even terug naar The Cure. The Forestar begonnen we mee. Eindelijk zegt ze The Cure met een hartje erbij. We stellen stofzuigen nog even uit. Heel slim, Veerle. Blijf vooral bij ons in het muziekcafé. En Nancy die is aan het experimenteren. Die zegt, kan je hiermee Tinto de Verano maken? Lenke, zie je het? Dat is een,
1: ja, wat is het? Rode wijn?
0: Fles en rode Spaanse wijn.
1: En een, wat is het?
0: Geen River Cola, maar een River Limonade. Maar dat gaat.
1: Ik zou het gewoon proberen, Nancy.
0: Proberen, gewoon doen en even doorsturen hoe lekker het is. School daar, Nancy.
2: Nostalgie.
3: Chance Muziekcafé.
0: Zijn wij nu dronkaards aan het maken van onze luisteraars, Lenke?
1: Misschien.
0: Drink met mate, vrienden, met mate.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ah, wel ja, voor mijn gazon zou het niet slecht zijn. Maar voor de rest mag het bij het liedeke over de regen blijven. Jermaine Jackson en Piazzadora komen er zo aan.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Goedenavond, 2 voor 5, het nieuws met Bart van Langenoven. De dodelijke schietpartij in Duitsland blijft ons nieuws beheersen.
3: Minstens 5 mensen, 4 vrouwen en 1 man zijn daar doodgeschoten in het Noord-Duitse stad ten westen van Hamburg. Maar die dodentol kan nog oplopen, zegt de politie. Raakt ook verschillende andere mensen gewond. De politie en parquet bevestigen dat het 2 verdachten kon oppakken, onder wie de schutter waarschijnlijk. Schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Politie en parquet gaven nog geen details vrij over de identiteit van de schutter en zijn slachtoffers. Ook over het motief bestaat er onduidelijkheid. Het vertrouwen Centrum kreeg vorig jaar meer dan 7600 meldingen van kindermishandeling. De meeste kwamen uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het minst uit Limburg en West-Vlaanderen. Het gaat dan over fysieke mishandeling, maar ook emotionele mishandeling en verwaarlozing. Vooral scholen melden het vaakst gevallen, daarna de gezondheidszorg en welzijnsorganisaties. Er kwamen bij het Vertrouwencentrum opvallend meer meldingen binnen over zeer jonge kinderen tussen 0 en 2 jaar. Vlaams welzijnsminister Caroline Genee die belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. En dan nog heugelijk nieuws om mee te eindigen uit de wielerwereld. Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakt het nieuws samen met zijn Belgische vriendin Roxanne Bertels bekend via Instagram onder de titel BBVDP. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland.
0: Nostalgie weer.
3: Vanavond nog zonnig, vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 18 graden. Morgen zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de wolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Ook al eens kijken naar donderdag, bewolkt met lichte regen, later enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
4: Jean en Lentje.

0: is van Darissa.
1: Ah, Darissem, de volgende goal hopelijk van de Rode Duivels, want ze zijn dan toch nog groepswinnaar geworden. En deze woensdag spelen onze boys tegen Senegal.
2: Ja, en ik dacht dan, oh, misschien hebben die ook wel zo'n toffe taal als het Zuid-Afrikaans. Want ik ken een paar woorden Zuid-Afrikaans. Weet je wat bijvoorbeeld een rugzak is?
1: Nee.
2: Een balzak. Ik vind dat dan hilarisch. Oh, wat heb jij een grote balzak op je rug?
1: Ja, ja, dat zal ik meteen.
2: Een trampoline.
1: Nee.
2: Een wipmat. En een stopcontact.
1: Nee.
2: Dat is een muurprop.
1: Een muurprop.
2: Stek dan een keer in de muurprop.
1: Prop, het is in de muurprop. Ja. Dus, maar ik ga je even. Het is allemaal leuk en zo, maar. In Senegal spreken ze dus geen Zuid-Afrikaans. Hier, net is gekeken, de voertaal in Senegal is Frans of Wolof. En er is één ding dat de Rode Duivels zeker moeten onthouden. Eén zin in het Wolof die ze in een kopje moeten steken. En die gaat als volgt. Yen Gi Yon. Je gaat verliezen.
2: Ha, dat is een goeie. Zeg maar, als je dan toch zo goed Wolof spreekt, kun je dan geen liedje maken voor de Senegalezen?
1: Een liedje voor de, tegen de Senegalezen?
2: Bijvoorbeeld, ja, je mocht naar huis gaan.
1: Je mocht naar huis gaan. En dan in het Senegalees. Oké, tegen wanneer moet het klaar zijn? Tegen woensdag dan?
2: Tegen woensdag.
1: Tegen woensdag.
2: Misschien dat je dan morgen al een stukje kunt laten
1: de show
2: horen.
1: Als laatste. Challenge accepted. Ik ga voor het eerst in mijn leven een liedje maken in het Senegalees. Komt dat zien, komt dat horen. Maar dat is voor woensdag. Eerst Bill Medley en Jennifer Warnes.
3: Nostalgie. Sean's Muziekcafé.

0: zon.
1: Ommelien Thijs stond 2 dagen geleden ook nog op Werchter Boutique. Die mocht het wel doen. Katy Perry die moest jammer genoeg afdruipen.
2: Zometeen in Sjaals Muziekcafé.
1: Ja, er gaan beelden viraal van een gênant incident. Maar echt jongens, tijdens een optreden van Noah Kahan, de Amerikaanse zanger. Die heeft op social media een heel bizarre oproep gedaan, omdat het nodig was. Met de volgende woorden, ga gewoon naar het toilet. Want wat was er gebeurd? Een fan die moest zo dringend dat hij dus gewoon tijdens het optreden van Noah Kahan midden in het publiek... Ik kan zeggen dat het is op de grond heeft gekakt.
3: Maar echt, hè, als je die beelden ziet, je ziet de kak gewoon liggen. Dat is toch redelijk marginaal. Maar ja, dat is wel een van mijn grootste ergernissen. Naar het toilet moeten op een festival tijdens een optreden als je zo midden in het publiek staat. Maar wat misschien nog lastiger is, is als je op het podium staat en ineens heel dringend moet. Dat overkomt blijkbaar ook de grootste sterren. Straks halen we 2 gênante momenten boven van 2 wereldsterren.
1: Maar ja, dat zijn ook maar mensen, hè.
4: I'm a kamiko!
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
10: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
10: In Trends of naar...
11: Belgische politiek achter de schermen.
10: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Café Clash.
1: Er gaat een filmpje viraal, maar vrij viraal, van een optreden van Noah Kahan. Een poopgate, zo hebben ze het genoemd. Fan die in het midden van het publiek gewoon op de grond heeft gekakt. Maar ja, wat als je nu heel dringend moet? Als je zelf op podium staat, kan ook gebeuren, hè?
2: Ja, en is ook echt gebeurd bij twee grote sterren die we vandaag trouwens ook gaan laten battelen. Lily Allen, die is ooit van het podium weggerend tijdens een show in Canada omdat hij ineens een diarreeaanval kreeg. Och, arme. Die zat dan ook nog vast op het toilet en hoorde ondertussen dan ineens wat dat publiek haar naam scanderen.
3: And I just remember sitting on the toilet and thinking, oh my god, this isn't stopping. And then suddenly hearing Lily, getting louder and louder and louder, and this diarrhea just not stopping.
4: No.
3: It just would not stop.
2: Maar dan is ze dus wel gewoon naar op het podium teruggestapt, want ze heeft het optreden verder gezet. En dan heeft ze dat ook gewoon toegegeven aan al die fans dat naar haar stonden te kijken. Sorry, ik zat vast met diarree.
1: Dat is wel stoer. Dat is echt wel stoer. Ed Sheeran aan de andere kant, die is zelfs twee keer tijdens één show naar het toilet moeten spurten. Voor een publiek van 60.000 man maakt dat mee. Maar ja, liever dat dan wel dan een gênante situatie op het podium, dacht de Ed.
2: Dus voilà, we gaan battelen met ofwel Lily Allen. Een vrouw die zelfs het lef heeft om aan het publiek toe te geven dat ze vast zat op het toilet met diarree. Dus daarom zou ze deze battle moeten winnen. Team Lenke, alstublieft.
1: Klasse toch, deze Café Clash. Of je gaat voor Ed Sheeran, de jongen. I'm in love with the shape of you. Like zo'n professionele gast en dan toch twee keer overmeesterd geweest. Twee keer op de scheidpot moeten gaan zitten tijdens zijn show. Hij kan wel een hart onder de riem gebruiken. Wil je zo dadelijk Ed Sheeran en Shape of You horen in deze Café Clash? Stuur dan Team Sean in de app.
2: Nostalgie. Sean's Music.

0: En voel het alweer heter worden onder uw voeten, Van Olmen. Deze Café Clash.
1: Hier zeg, grootspraak. Wacht
0: twee
1: maar.
0: Strijdplaten, scheidplaten, mogen we wel zeggen.
2: Café Clash.
0: Twee platen van twee wereldsterren die ooit al eens moesten gaan lopen tijdens hun concert, omdat de darmen nope zeiden. Ofwel ga je voor Lily Allen. Dan mag je Team Lenke roepen in de app. Of als je zo dadelijk liever Ed Sheeran hoort. I'm in love with the shape of you. Dan stuur je nu snel nog Team Sean.
3: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
4: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Sean's Muziekcafé.
5: Sean en Lenke.

0: TV-clash.
1: De eerste van de week alweer, dus dan alles ligt nog open. Wie scoort die eerste goal? Wordt het Lenke of word ik het met jouw hulp? Het ging tussen Lily Allen met Fuck You of Ed Sheeran Shape of You. Wat heb jij bijgesprokkeld qua reacties, Lenke?
2: Jordi van Voren bijvoorbeeld, die zegt Lenke, 100% zeker. Sorry, Copain. Iemand probeert jou zelfs nog om te kopen. Sorry, Sean, deze keer moet ik voor team Lenke kiezen. Tenzij je morgen een liedje van de Sugar Babes kan draaien. Wat een optreden zaterdag, Back to the 90s op Life is Life. Dat was omkoperij, dat mag niet.
1: Ja, blij dat u ervan genoten hebt wel. Maar ik zie hier ook van Sophie, ik ga toch voor team Sean. Ik hoor liever de Ed dan Lily. Of zoals Erik het hier ook even samenvat, eens kijken wat hij doorstuurt in audio.
3: Team Sean!
1: Ah, wel, dan zijn we vertrokken, ja.

0: Het weer met Erwin.
1: Goedenavond, Erwin Franks. Blij dat we jou weer aan onze lijn hebben, want ondertussen is het... Allee, Lenk en ik zei het hier net nog, het weer is perfect nu. Is de aangename temperaturen voorbij met de hittegolf. Maar is dat ook echt zo of is dat enkel maar ons gevoel dat dat zo zegt?
2: Dat is ook echt zo, Sean, want die hittegolf gaat stoppen. Het was om 17 uur in Ukkel 24,4 en het moet er 25 worden. Ik vermoed dat dat net niet gaat lukken. Dus einde hittegolf, maar ik denk dat inderdaad vele mensen daar blij om zijn. Heerlijke omstandigheden om vanavond nog wat in open lucht te doen. Een wandeling, fietstochtje, terrasje doen. Het kan allemaal in normale temperaturen straks. Rond 20 graden. Het blijft zonnig, het is droog met vannacht heerlijke slaaptemperaturen. Het koelt af richting 15 graden. En dan morgen opnieuw een prachtige zomerdag met afwisselend zon en wolken. Beetje meer wolken aan zee, maar toch opnieuw 24 graden. Woensdag zijn er tijdelijk meer wolken, maar afgezien van een bui is het droog. En toch nog altijd lekker warm bij 24 graden. En ook donderdag en vrijdag zijn uitstekende zomerdagen. Met veel zon, soms wat wolken, het blijft droog en die temperaturen klimmen dan naar 6, 27 graden.
3: Alrighty, klinkt perfect, Erwin. Merci voor de update en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
2: Yo, tot morgen.

Roxette met Joyride. En we rijden verder richting 6 uur. En dan begint Top 3000 Heroes hier alweer. Bij Nostalgie, Tony Talboom die meeneemt achter de schermen van de grootste hits. Opletten voor phishing en scammers, want iedereen kan erin trappen. Zelfs de Backstreet Boys, die waren jarenlang slachtoffer van de grootste scam uit de muziekindustrie blijkbaar. Straks het verhaal bij Tony. Van ons krijg je nog Jasmin en Cool.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal onder de...
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Alleen vandaag en morgen een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Haast je, nog 2 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
8: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
7: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
8: Oké. Okay.
7: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
9: Enagreen.
7: Energierebellie.
10: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
11: Leden bij Leeman.
12: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
13: Ja, wacht nou even, Suzy.
12: Oeh, wacht even.
13: Nog een minuutje.
12: En wat is er dan?
13: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
12: Moe Harry toch.
14: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
11: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
14: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Enagreen.
7: Energierebellie.
9: Nostalgie.
15: 6:02, goedenavond, het nieuws met Bart van Langenoven. En een 6e dodelijke slachtoffer na de schietpartij in Duitsland.
16: Ja, het drama gebeurde in het Noord-Duitse Staden, een stad ten westen van Hamburg. Bij die dodelijke slachtoffers zijn zeker 4 vrouwen en 1 man. Er raakten ook verschillende andere mensen gewond. De politie bevestigt dat het 2 verdachten kon oppakken, een man en een vrouw. 1 van hen zou de schutter zijn. De schietpartij gebeurde in een centrum waar moeders met hun kinderen verblijven als die het wat moeilijk hebben, privé of financieel. Over het motief bestaat er onduidelijkheid. Straks om 19:30 geeft de Duitse politie en het parket een persconferentie waar ze meer details geven over die schietpartij en over wat er precies allemaal gebeurde. De staking in onze gevangenissen duurt zeker tot morgenochtend 6:00. Die komt er na conflicten in de Franstalige gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers, maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers. Dat is een van de vele ergernissen. Het personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. En dat pikken de vakbonden echt niet meer. De gevangenissen draaien ook voorlopig op minimumbezetting. En in Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wegdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen, zegt het agentschap Wegen en Verkeer. En de vele schade is opvallend als je dat vergelijkt met de zomer van vorig jaar. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterke voegen gebruiken bij de nieuwe wegen en bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen de hitte.
17: Nostalgie weer.
16: Vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen zon en wolkenvelden en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maxima tot 25 graden. Donderdag dan bewolkt met lichte regen. Later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
11: music.
17: We are
11: nostalgie.
17: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
11: Tony Talboom.
18: Met straks het verhaal van een kleermaker die koning Michael Jackson voor 1 avond van zijn troon stootte. Straffe gast dus. En die komt eraan na Diana Ross.
11: We are music.
18: Maar ook de Belgische rockers, de Kreuners, staan voor je klaar.

0: eindelijk toch al een beetje frisser, wat meer zuurstof. En dan de grootste hits erbij. Welkom.
1: Top 3000 Heroes.
0: Voordat de wereld hem kende als Billy Ocean, was hij Leslie Charles, een leerling kleermaker in de chique Savile Row in Londen. En terwijl hij daar dag in dag uit maatpakken voor de Britse elite zat te stikken, neuriede hij melodieën die niemand nog kende. In de jaren 70 proefde hij heel eventjes van het succes met Love Really Hurts Without You, maar daarna viel meteen het doek hard. Zijn platenfirma smeet hem buiten, de hits bleven uit en Billy zat jarenlang letterlijk zonder werk en zonder rode cent. In de vluchtige popwereld van de 80's was hij op zijn 34ste eigenlijk al bejaard en afgeschreven. Een has-been die weer achter de naaimachine kon kruipen. Maar Billy gaf niet op. In 1984 kwam hij terug met een sound die de hele planeet op zijn kop zette. Met Caribbean Queen bewees de kleermaker dat hij nog steeds het perfecte hitkostuum kon weven. Hij won er een Grammy mee en versloeg die avond niemand minder dan Michael Jackson. Van de naald en draad naar de troon van de popmuziek. Ja, soms moet je eerst volledig uit de mode raken om een tijdloze klassieker te worden.

0: En straks ook Tiffany en Meat Love. En we worden elke dag gewaarschuwd, opletten voor phishing en scammers. Ja, iedereen kan erin trappen, hè? Zelfs de Backstreet Boys maakten het mee. Die waren jarenlang slachtoffer van de grootste scam uit de muziekindustrie. En dat verhaal krijg je zo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
5: Reizen Lauwers.
4: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
5: Reizen Lauwers.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: straks bij Nostalgie. Een 80s hit die voelt als thuiskomen. Paul Young en Love of the Common People.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In de jaren 90 waren de Backstreet Boys overal. Hun manager Lou Pearlman werd gezien als het genie achter hun succes. Hij vloog de jongens rond in privévliegtuigen en kocht dure horloges voor ze. Maar achter de schermen speelde hij een vuil spel. Toen de band op het absolute hoogtepunt van hun roem stond, na jaren van non-stop toeren, besloot lid Brian Littrell de boeken eens in te kijken. En wat hij ontdekte was een ware shock. Terwijl de band meer dan $300 miljoen had binnengerijfd, hadden de vijf jongens samen nog geen $300.000 gekregen. Hun manager had zichzelf benoemd tot het zesde lid van de band en stak vrijwel alle winst in eigen zak. Het bleek een van de grootste oplichtingen in de muziekgeschiedenis. Pearlman die eindigde uiteindelijk in de cel. En de boys, ja, die leerden de harde les dat een gouden plaat niet altijd een gouden toekomst betekent. Ze stonden As Long As You Love Me te zingen voor miljoenen, terwijl ze zelf hun huur bijna niet konden betalen.

0: Debarge en Khaled met Aisha zijn onderweg in Top 3000 Heroes. En dan het zeer straffe verhaal over Anouk, haar eerste optreden op Pinkpop. Ze was nog maar net ontdekt en ze werd bekogeld met eieren. Keihard natuurlijk voor een beginnende artiest. Maar hoe ze daarop reageerde, dat maakte haar onsterfelijk.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: kijk er al naar uit. Hè. Een van de mooiste stemmen uit de 70s straks met Chicago. En If You Leave Me Now, dat is na 7 uur bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 1998. Anouk is nog een groentje. Pas ontdekt door rocklegende Barry Hay van de Golden Earring. En staat voor de eerste keer op Pinkpop. Maar het publiek is genadeloos. De zangeres wordt plots met eieren bekogeld. Ze vonden haar te arrogant en ze moest haar bek houden. Maar Anouk stopt niet. Ze trekt haar besmeurde shirt uit, smijt het in de coulissen en blijft daar staan in haar rode BH. Geen grijntje angst, ze zingt de rest van de set met meer vuur dan ooit tevoren. Het meisje dat op haar 14e wegliep van huis en in een opvangtehuis overleefde, liet zich niet kisten door een paar rondvliegende eieren. Die dag werd ze de ongekroonde koningin van de Nederlandse rock en vandaag is ze met 8 optredens de absolute recordhouder van het Pinkpop hoofdpodium. Pinkpop testte haar, zij slaagde met onderscheiding.

0: Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: De successen van getalenteerde ondernemers vieren, zonder de mislukkingen te verzwijgen die ertoe leiden. Grote sociale bewegingen analyseren, politieke toespraken ontcijferen, duiken in luxe. Dat is alles wat Forbes te bieden heeft. Forbes, het nieuwe zakenblad van België. Afspraak op forbes.be of bij uw plaatselijke krantenwinkel.
2: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
3: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
5: Nostalgie. 7:02, goedenavond. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En de staking in onze gevangenissen duurt zeker tot morgenochtend 6:00. De actie komt er na conflicten in de Franse of Franstalige gemeenschappen en gevangenissen rond de overbevolking en de grondslapers. Maar ook de erg moeilijke werkomstandigheden en de agressie tegen de cipiers is een van de vele ergernissen. Personeel vraagt maatregelen, maar er gebeurt niets. En dat pikken de vakbonden echt niet meer. De gevangenissen draaien tot morgenochtend dus op minimumbezetting. In Vlaanderen is op meer dan 150 plaatsen het wegdek beschadigd door de hittegolf van de voorbije dagen. Vooral dan oude betonnen wegen en fietspaden die door de enorme warmte omhoog kwamen, zegt het agentschap Wegen en Verkeer. En de schade, vele schade, is opvallend als je dat vergelijkt met vorige zomer. Toch beseffen ze bij Wegen en Verkeer dat de hittegolven door de klimaatverandering de komende jaren blijven terugkeren en ook intenser worden. Daarom gaan ze sterkere voegen gebruiken bij de nieuwe wegen en de bestaande nog beter onderhouden en beschermen tegen die hitte. Sport. Op het tennistoernooi van Wimbledon is onze Hannah van de Winkel meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Amerikaanse qualifier Claire Liu in 3 sets, 4-6, 6-3 en 6-4. En de Italiaanse nummer 1 van de wereld bij de mannen, Jannik Sinner, staat met heel veel moeite in de tweede ronde. Hij had in zijn eerste wedstrijd meteen 5 sets nodig tegen de Servier Kecmanovic. Het nummer 50 is dat. De match duurde ruim 3,5 uur. Sinner speelt op Wimbledon voor het eerst een officieel toernooi sinds hij vorige maand op Roland Garros al in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Italiaan bezweek toen onder de lode hitte in Parijs. En dan nog dit: wielrenner Mathieu van der Poel wordt voor de eerste keer papa. De Nederlander van Alpecin Premier Tech maakte het nieuws bekend samen met zijn Belgische vriendin Roxanne via Instagram onder de titel BBVDB. De baby is uitgerekend voor januari volgend jaar. Mathieu van der Poel die vormt al sinds 2018 een koppel met zijn Roxanne. De twee leerden elkaar kennen tijdens een Porsche-evenement in Finland.
3: Nostalgie weer.
5: En eerst even vertellen dat het KMI bevestigt dat de hittegolf officieel voorbij is in ons land. De temperatuur steeg vandaag niet tot 25 graden in Ukkel. De hittegolf duurde officieel dus 12 dagen. Het weer dan echt vanavond en vannacht meer wolken en minima tussen 12 en 16 graden. Morgen dan afwisselend zon en wolken en plaatselijk wat gedruppel bij 20 tot 27 graden. Woensdag eerst brede opklaringen, daarna neemt de bewolking toe met wat regen of een bui. In de namiddag klaart het opnieuw op, maximaal tot 25 graden. Dus kijken naar donderdag dan, bewolkt met lichte regen, later ook enkele opklaringen bij 23 tot 26 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dan denk ik, ga op tennispensioen. Het zal wat rustiger aan zijn, maar je staat er gewoon even
1: nog
2: vaak
1: altijd.
2: Op. En ben je dan nog even competitief, Janina? Wil je nog even hard winnen als toen je prof was?
3: Ja, als ik zelf nog voor mezelf zou spelen, wel. Maar ik speel nu heel vaak in functie van de anderen. Maar ik moet zeggen dat als ik een tiebreak tegen die jongeren speel, dat ik ze toch niet laat winnen.
1: Zie je, dat zit erin.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Lenen bij Leeman.
1: Zeg Harry, was je die nou op haar loge te zien?
5: Ja, wacht nou even, Suzy.
1: Oeh, wacht even.
5: Nog een minuutje.
1: En wat is er dan?
5: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
1: Moe Harry toch.
6: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Heb jij de Nostalgie-app al? Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app. Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Bus, cruise of vliegvakantie.
4: Reizen Lauwers.
3: Reis door ons hele aanbod op lauwers.be.
4: Reizen Lauwers.
5: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
6: Dus even om te schetsen, 9 september waren we dan zogezegd samen en effectief op 19 september ben ik zwanger geraakt.
7: Dan wordt het allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. Ja, wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
5: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goeie avond. De voorzitter van Groen, Ayman Horch, is opgepakt. Dat gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. De hittegolf is officieel voorbij, dat bevestigt het KMI. De temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat is nodig om de hittegolf officieel te eindigen. Weerman David Theenau.
9: Met 24,9 graden in Ukkel is de hittegolf dus officieel voorbij. Ze heeft 12 dagen geduurd en dat is even lang als de hittegolf van augustus 2020. We komen ook niet in de top 5 van de langste.
8: Volgende week voorspelt het KMI opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Zoual Demir een 3,5 op 10. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Ook deze leerkrachten uit Sint-Niklaas geven haar een buis.
10: Er worden nog heel veel beslissingen doorgevoerd of er worden dingen gezegd waarvoor dat er nog geen draagvlak is bijvoorbeeld. We zouden het fijner vinden om eerst gehoord te worden.
11: Ik denk dat niemand de minister een 0 op 10 zou geven, omdat er zeker ook wel dingen zijn waar dat we de voordelen van inzien of heil inzien. Maar het moet nu allemaal right here, right now. En dat zet ook wel heel veel druk op onze directie.
8: Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind wel nog een 7,1 op 10. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De voorzitter van Groen, Ayman Horsch, is opgepakt. Het gebeurde tijdens een pro-Palestijns protest aan het Antwerpse stadhuis. De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag die sinds begin deze maand aan de gevel hangt. Maar de politie greep meteen in, omdat de betoging niet was aangevraagd of goedgekeurd. Voormalig voorzitter Meirem Almaty zag het gebeuren.
2: Ik vind dat onvoorstelbaar. Hij stond daar vredevol tussen. Men begint te duwen. Men duwt gewoon. En ondertussen, degenen die niet snel genoeg meegaan, ik heb het ook gezien bij de bomenkap in Deurne, worden gewoon opgepakt omdat men die onwillig vindt. Op deze manier ga je echt uw stadsgenoten en de politie van elkaar bevreemden. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: Rode duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal op het WK voetbal een lastige wedstrijd, dat zei op een persconferentie. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
3: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten worden. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En geen stunt voor Hanne van de Winkel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Claire Liu. Van de Winkel won wel de eerste set, maar daarna was de Amerikaanse te sterk. Het was voor Van de Winkel trouwens haar debuut op Wimbledon. Ze is 22. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als iets tijd neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle riskeert dat je een boete krijgt. Maar uiteraard zullen onze mensen op dat moment ook wel rekening houden met je goede intentie.
1: En sport Rode Duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK voetbal in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
4: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen. Ik denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.